0: minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een 3-jarig jongetje is in een Britse dierentuin nabij Huntingdon door een 30-jarige man in een krokodillenverblijf gegooid. Het kind raakte ernstig gewond en is opgenomen in het Edinburgh Hospital. Zijn toestand is ernstig, maar stabiel. De politie heeft de verdachte direct aangehouden op verdenking van poging tot moord. Iran zegt te werken aan snelle vergunningen voor schepen die door de straat van Hormuz varen, nu de doorgang volgens afspraken met de Verenigde Staten weer is geopend. Wel moeten schepen zich houden aan de door Iran toegewezen routes en tijdsloten. Daarnaast wil Iran servicekosten invoeren, maar de Verenigde Staten stellen dat schepen daarvoor voorlopig niet voor hoeven te betalen. De politie heeft in 2024 ruim 10.000 aangiften van ernstige misdrijven niet verder onderzocht. Dat blijkt uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer. Ongeveer 7.000 zaken werden direct afgewezen en 3.000 werden later stopgezet door gebrek aan capaciteit. Volgens de Rekenkamer liggen de prioriteiten van politie en openbaar ministerie vaker bij lichtere of andere soorten criminaliteit. Mostuba Khamenei heeft volgens een verklaring ingestemd met een akkoord met de Verenigde Staten, maar zegt daar zelf eigenlijk een andere mening over te hebben. Hij stelt dat hij alleen akkoord ging nadat de Iraanse president Pezeshkian en de Nationale Veiligheidsraad de verantwoordelijkheid op zich namen. Khamenei benadrukt dat Iran tijdens de gesprekken geen Amerikaanse voorwaarden zal accepteren en blijft kritisch op het overleg. Dan nog het weer. Komende nacht blijft het droog met brede opklaringen en minima rond de 15 tot 17 graden. Morgen wordt het opnieuw zeer warm en zonnig met temperaturen van 26 graden aan de kust tot 32 graden landinwaarts. Later op de dag neemt vanuit het zuidwesten de kans op onweersbuien toe. En tot zover het nieuws.
0: Link reclame.
2: Haperende telefoongesprekken, een webshop die iedere week wel een keer offline was en ook nog eens traag internet op kantoor. Ik heb er allemaal last van gehad. Totdat ik alles overliet aan VDLX. Ze hebben me vakkundig geholpen met internet, telefonie en mijn webshop. Zo kon ik met weinig technische kennis doen wat ik het liefste doe. Ondernemen.
3: VDLX, jouw vaste partner voor IT en telecomoplossingen. Lage kosten en hoge kwaliteit. VDLX. Meer weten? Kijk op vdlx.nl.
4: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
0: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
5: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
0: Met een nieuw uur Link.

0: Flink reclame. Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer 10 jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van maak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
1: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
2: Je bent er de hele dag voor anderen, voor je gezin, op je werk, voor iedereen. Maar wanneer neem je nou eigenlijk de tijd voor jezelf? Bij Murata Japanese Head Spa in Spijkenisse ervaar je een unieke Japanse wellnessbeving voor hoofd, haar en geest. Warm water, zachte aanrakingen en volledige ontspanning.

0: Reserveer jouw moment van rust online via moratajapaneseheadspa.nl. Elke dag geopend van 10 tot 10.
1: Regio Nieuws op Link.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Het Sterrenkwartierhuis opent vrijdag aan de Galileelaan in Spijkenisse. De betaalbare woonzorglocatie voor dementie biedt plaats aan 22 bewoners. Die dag is er open huis, van 1:30 tot 4:00. De locatie benadrukt eigen regie en zelfredzaamheid van bewoners. De nieuwe woonzorglocatie biedt in totaal 21 studio's met eigen badkamer, maar van één studio speciaal voor een echtpaar. Bij het Zwanenmeer in Oostvoorne is gestart met de aanleg van een nieuwe ontmoetingsplek voor jongeren. Het skatepark werd vorig jaar aangewezen als nieuwe chillplek. Jongeren en buurtbewoners waren betrokken bij het participatietraject. De officiële opening staat gepland op woensdag 24 juni. Omwonenden en jongeren ontvangen een uitnodiging van gemeente Voorne aan Zee. Bewoners van de gesloten woning aan de Krokenstraat in Spijkenisse mogen sinds dinsdag terugkeren naar een huis. Burgemeester Cor Lamers stelt dat juridische gronden geen voortdurende sluiting rechtvaardigen. De politie ziet geen risico's voor de openbare orde. Mobiele camera's blijven tot 24 juni aanwezig voor buurtrust. De straat werd eerder getroffen door explosies. Hondenbelasting in Issewaard brengt jaarlijks €733.000 op. Slechts 102 van de 342 Nederlandse gemeenten hanteren nog deze heffing. In 2021 werd de belasting in Issewaard een doelbelasting, wat betekent dat opbrengsten specifiek voor hondenbeleid gebruikt moeten worden. Hart voor Issewaard wil de belasting afschaffen. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
1: Link reclame. Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeter sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
3: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo. De audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
4: Rijdt je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
5: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonturen op carveco.nl.
1: En nu terug naar de

0: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een 3-jarig jongetje is in een Britse dierentuin nabij Huntingdon door een 30-jarige man in een krokodillenverblijf gegooid. Het kind raakte ernstig gewond en is opgenomen in het Edinburgh Hospital. Zijn toestand is ernstig, maar stabiel. De politie heeft de verdachte direct aangehouden op verdenking van poging tot moord. Iran zegt te werken aan snelle vergunningen voor schepen die door de straat van Hormuz varen, nu de doorgang volgens afspraken met de Verenigde Staten weer is geopend. Wel moeten schepen zich houden aan de door Iran toegewezen routes en tijdsloten. Daarnaast wil Iran servicekosten invoeren, maar de Verenigde Staten stellen dat schepen daarvoor voorlopig niet voor hoeven te betalen. De politie heeft in 2024 ruim 10.000 aangiften van ernstige misdrijven niet verder onderzocht. Dat blijkt uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer. Ongeveer 7.000 zaken werden direct afgewezen en 3.000 werden later stopgezet door gebrek aan capaciteit. Volgens de Rekenkamer liggen de prioriteiten van politie en openbaar ministerie vaker bij lichtere of andere soorten criminaliteit. Mostaba Khamenei heeft volgens een verklaring ingestemd met een akkoord met de Verenigde Staten, maar zegt daar zelf eigenlijk een andere mening over te hebben. Hij stelt dat hij alleen akkoord ging nadat de Iraanse president Pezeshkian en de Nationale Veiligheidsraad de verantwoordelijkheid op zich namen. Khamenei benadrukt dat Iran tijdens de gesprekken geen Amerikaanse voorwaarden zal accepteren en blijft kritisch.

0: kritisch op het overleg. Dan nog het weer. Komende nacht blijft het droog met brede opklaringen en minima rond de 15 tot 17 graden. Morgen wordt het opnieuw zeer warm en zonnig met temperaturen van 26 graden aan de kust tot 32 graden landinwaarts. Later op de dag neemt vanuit het zuidwesten de kans op onweersbuien toe. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame. Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaal bieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeters sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en stuiterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
2: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo, de audicien die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
3: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
4: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
3: Met een nieuw uur Link.

0: Flink reclame.
1: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas. Op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
2: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
3: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij medisch pedicure en beauty salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend

0: Op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
1: Regio Nieuws op Link.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Het Sterrenkwartierhuis opent vrijdag aan de Galileelaan in Spijkenisse. De betaalbare woonzorglocatie voor dementie biedt plaats aan 22 bewoners. Die dag is er open huis, van 1:30 tot 4:00. De locatie benadrukt eigen regie en zelfredzaamheid van bewoners. De nieuwe woonzorglocatie biedt in totaal 21 studio's met eigen badkamer, maar van één studio speciaal voor een echtpaar. Bij het Zwanemeer in Oostvoorne is gestart met de aanleg van een nieuwe ontmoetingsplek voor jongeren. Het skatepark werd vorig jaar aangewezen als nieuwe chillplek. Jongeren en buurtbewoners waren betrokken bij het participatietraject. De officiële opening staat gepland op woensdag 24 juni. Omwonenden en jongeren ontvangen een uitnodiging van gemeente Voorne aan Zee. Meer dan de helft van alle energiecontracten in Nederland is in 2025 weer een vast contract. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In 2023 had slechts 33% een vast contract, omdat de energieleveranciers deze tijdelijk niet aanboden door sterk gestegen energieprijzen. Woningeigenaren hebben met 58% vaker een vast contract dan huurders. Bewoners van de gesloten woning aan de Krokenstraat in Spijkenisse mogen sinds dinsdag terugkeren naar hun huis. Burgemeester Cor Lamers stelt dat juridische gronden geen voortdurende sluiting rechtvaardigen. De politie ziet geen risico voor de openbare orde. Mobiele camera's blijven tot 24 juni aanwezig voor buurtrust. De straat werd eerder getroffen door explosies. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
1: Link reclame. Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeters sterke blonden, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
3: Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
4: Kooi en vijverliefhebber? Dan voelt u zich bij Kooi Care Hoekse Waard als een vis in het water. Kooi Care is een ware belevenis met echt alles op het gebied van koois, vijvers, voeders, onderhoud en medicijnen. We gaan zelf 2 maal per jaar naar Japan om mooiste vissen te selecteren. Dus wilt u echt unieke, maar betaalbare koois in uw vijver? Kijk dan op kooikerhoeksewaard.nl. Of nog beter, kom op de koffie in onze showroom aan de Mijlweg 6D in Schravendeel.
1: En nu terug naar de muziek.

2, 3, come on, girl.

0: reclame. Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday Zelfvoet Sluis.
1: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
0: Sunday Zelfvoet Sluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Zelfvoet Sluis.
1: Check sundays.nl.
2: Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeters sterke blonden, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
3: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
4: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een 3-jarig jongetje is in een Britse dierentuin nabij Huntingdon door een 30-jarige man in een krokodillenverblijf gegooid. Het kind raakte ernstig gewond en is opgenomen in het Edinburgh Hospital. Zijn toestand is ernstig, maar stabiel. De politie heeft de verdachte direct aangehouden op verdenking van poging tot moord. Iran zegt te werken aan snelle vergunningen voor schepen die door de straat van Hormuz varen, nu de doorgang volgens afspraken met de Verenigde Staten weer is geopend. Wel moeten schepen zich houden aan de door Iran toegewezen routes en tijdsloten. Daarnaast wil Iran servicekosten invoeren, maar de Verenigde Staten stellen dat schepen daarvoor voorlopig niet voor hoeven te betalen. De politie heeft in 2024 ruim 10.000 aangiften van ernstige misdrijven niet verder onderzocht. Dat blijkt uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer. Ongeveer 7.000 zaken werden direct afgewezen en 3.000 werden later stopgezet door gebrek aan capaciteit. Volgens de Rekenkamer liggen de prioriteiten van politie en openbaar ministerie vaker bij lichtere of andere soorten criminaliteit. Mostaba Khamenei heeft volgens een verklaring ingestemd met een akkoord met de Verenigde Staten, maar zegt daar zelf eigenlijk een andere mening over te hebben. Hij stelt dat hij alleen akkoord ging nadat de Iraanse president Pezeshkian en de Nationale Veiligheidsraad de verantwoordelijkheid op zich namen. Khamenei benadrukt dat Iran tijdens de gesprekken geen Amerikaanse voorwaarden zal accepteren en blijft kritisch op de overleg. Dan nog het weer. Komende nacht blijft het droog met brede opklaringen en minima rond de 15 tot 17 graden. Morgen wordt het opnieuw zeer warm en zonnig met temperaturen van 26 graden aan de kust tot 32 graden landinwaarts. Later op de dag neemt vanuit het zuidwesten de kans op onweersbuien toe. En tot zover het nieuws.
0: Link reclame.
5: Haperende telefoongesprekken, een webshop die iedere week wel een keer offline was en ook nog eens traag internet op kantoor. Ik heb er allemaal last van gehad. Totdat ik alles overliet aan VDLX. Ze hebben me vakkundig geholpen met internet, telefonie en mijn webshop. Zo kon ik met weinig technische kennis doen wat ik liefste doe. Ondernemen.
6: VDLX, jouw vaste partner voor IT en telecomoplossingen. Lage kosten en hoge kwaliteit. VDLX. Meer weten? Kijk op vdlx.nl.
7: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel

0: Met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tip hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
2: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
1: Met een nieuw uur Link.

Link reclame. Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde Hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral

0: overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
1: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
2: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
3: Regio Nieuws op Link.
4: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Bij het Zwanenmeer in Oostvoorne is gestart met de aanleg van een nieuwe ontmoetingsplek voor jongeren. Het skatepark werd vorig jaar aangewezen als nieuwe chillplek. Jongeren en buurtbewoners waren betrokken bij het participatietraject. De officiële opening staat gepland op woensdag 24 juni. Omwonenden en jongeren ontvangen een uitnodiging van gemeente Voorne aan Zee. Het Sterrenkwartierhuis opent vrijdag aan de Galileelaan in Spijkenisse. De betaalbare woonzorglocatie voor dementie biedt plaats aan 22 bewoners. Die dag is er open huis, van 1:30 tot 4:00. De locatie benadrukt eigen regie en zelfredzaamheid van bewoners. De nieuwe woonzorglocatie biedt in totaal 21 studio's met eigen badkamer, maar van één studio speciaal voor een echtpaar. Bewoners van de gesloten woning aan de Krokenstraat in Spijkenisse mogen sinds dinsdag terugkeren naar hun huis. Burgemeester Cor Lamer stelt dat juridische gronden geen voortdurende sluiting rechtvaardigen. De politie ziet geen risico's voor de openbare orde. Mobiele camera's blijven tot 24 juni aanwezig voor buurtrust. De straat werd eerder getroffen door explosies. Hondenbelasting in Issewaard brengt jaarlijks €733.000 op. Slechts 102 van de 342 Nederlandse gemeenten hanteren nog deze heffing. In 2021 werd de belasting in Issewaard een doelbelasting, wat betekent dat opbrengsten specifiek voor hondenbeleid gebruikt moeten worden. Hart voor Issewaard wil de belasting afschaffen. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
3: Link reclame. Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeter sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
5: Hoorde u geen drie pier zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo, de audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
6: Rijdt je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
7: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio, met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren op carveco.nl.
3: En nu terug naar de muziek. Dit is Link.

0: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De politie heeft in 2024 ruim 10.000 aangiften van ernstige misdrijven niet in behandeling genomen. Dat is een kwart van alle aangiften van ernstige misdrijven, meldt de Algemene Rekenkamer. In ruim 3.000 gevallen bleven zaken liggen door gebrek aan agenten en tijd. De Rekenkamer stelt dat misdrijven van lage ernst soms voorrang krijgen boven ernstige misdrijven. De veroordeelde Corné H., die 2 jaar geleden medewerkers van een café in Ede gijzelde, is opgenomen in een tbs-kliniek. Hij werd veroordeeld tot 9 maanden cel en tbs met dwangverpleging, maar bleek niet direct beschikbaar voor tbs-behandeling. Zijn advocaten eisten begin dit jaar voorrang wegens lange wachtlijsten in tbs-klinieken. Een 30-jarige man is gearresteerd op verdenking van poging tot moord op een 3-jarig jongetje in een dierentuin in het Verenigd Koninkrijk. Het kind raakte ernstig gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De situatie is volgens de politie kritiek, maar stabiel. De politie onderzoekt of krokodillen betrokken waren bij dit incident. En het Franse meisje Liana, dat eind mei verdween en later vermoord werd teruggevonden, werd ook verkracht. Dat blijkt nu uit de autopsie. Op haar lichaam werden sporen gevonden die matchen met Jérôme Barella, de hoofdverdachte. De familie verzoekt om respect voor hun privacy en wil verder geen commentaar geven. En dan tot slot het weer. Vandaag bereikt de temperatuur in Nederland uitzonderlijke waarden die op vrijwel alle plekken de grens van 30 graden gaan overschrijden. In Limburg stijgt het kwik zelfs tot 35 graden. Ondanks de zon en de matige zuidenwind biedt die hoge luchtvochtigheid nauwelijks verkoeling. En tot zover het nieuws.
0: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis. Je radio klonk nog nooit zo lekker. Met een nieuw uur Link. Een nieuw uur Link.

0: Link Actueel.
1: Zaterdag 4 juli staat een nieuwe editie van Voorne in Stelling op het programma. Tijdens deze dag wordt het militaire erfgoed op Voorne op verschillende locaties tot leven gebracht. De activiteiten vinden tussen 11 uur 's ochtends en 5 uur 's middags plaats en zijn gratis te bezoeken. Meer informatie over alle activiteiten en de locaties die je kunt bezoeken tijdens Voorne in Stelling zijn te vinden op frontaal.info.
0: Informatie uit jouw eigen...

0: Link actueel.
1: De gemeente Voorne aan Zee organiseert op woensdag 8 juli tussen 7 en 9 uur 's avonds een inwonersavond in het droogdok Jan Blank in Hellevoetsluis. Op deze avond worden de plannen voor een warmteprogramma in Voorne aan Zee toegelicht. Het warmteprogramma is een plan hoe woningen en gebouwen in de toekomst worden verwarmd. De informatieavond gaat om 7 uur van start met een korte uitleg en hierna kunnen bezoekers rondlopen over een informatiemarkt. Hier krijg je informatie over welke mogelijkheden er zijn voor verschillende wijken, in gesprek gaan met medewerkers van de gemeente, meer te weten komen over investeringen en wat daarop van invloed is. Daarnaast kun je ook reageren op voorbeelden en concrete doelen. Meer informatie over de inwonersavond is te lezen in een artikel op onze website, linkmedia.nl.
0: Link. Dat is Link.

0: regio nieuws op Link.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Bij het Zwanenmeer in Oostvoorne is gestart met de aanleg van een nieuwe ontmoetingsplek voor jongeren. Het skatepark werd vorig jaar aangewezen als nieuwe chillplek. Jongeren en buurtbewoners waren betrokken bij het participatietraject. De officiële opening staat gepland op woensdag 24 juni. Omwonenden en jongeren ontvangen een uitnodiging van gemeente Voorne aan Zee. Het Sterrenkwartierhuis opent vrijdag aan de Galileelaan in Spijkenisse. De betaalbare woonzorglocatie voor dementie biedt plaats aan 22 bewoners. Die dag is er open huis, van 1:30 tot 4:00. De locatie benadrukt eigen regie en zelfredzaamheid van bewoners. De nieuwe woonzorglocatie biedt in totaal 21 studio's met eigen badkamer, maar van één studio speciaal voor een echtpaar. Hondenbelasting in Issewaard brengt jaarlijks €733.000 op. Slechts 102 van de 342 Nederlandse gemeenten hanteren nog deze heffing. In 2021 werd de belasting in Issewaard een doelbelasting, wat betekent dat opbrengsten specifiek voor hondenbeleid gebruikt moeten worden. Hart voor Issewaard wil de belasting afschaffen. Bewoners van de gesloten woning aan de Krokenstraat in Spijkenisse mogen sinds dinsdag terugkeren naar hun huis. Burgemeester Cor Lamer stelt dat juridische gronden geen voortdurende sluiting rechtvaardigen. De politie ziet geen risico's voor de openbare orde. Mobiele camera's blijven tot 24 juni aanwezig voor buurtrust. De straat werd eerder getroffen door explosies. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
2: Link weer.
3: Vandaag bereikt de temperatuur in Nederland uitzonderlijke waarden die op vrijwel alle plekken de grens van 30 graden gaan overschrijden. In Limburg stijgt het kwik zelfs tot 35 graden. Ondanks de zon en de matige zuidenwind biedt die hoge luchtvochtigheid nauwelijks verkoeling.
0: En nu terug naar de muziek.

0: Link Actio.
1: Organiseer jij binnenkort een leuke activiteit of heb je een nieuwstip voor onze redactie? Via radio, televisie en online blijf je bij Link Media 24/7 op de hoogte van het laatste nieuws op Voorneputten. Onze redactie is altijd op zoek naar nieuws en daar kunnen we jouw hulp goed bij gebruiken. Mail naar redactie@linkmedia.nl en wie weet komt jouw tip binnenkort langs op de kanalen van Link Media.
2: Wel eens een lekker stopcontact gepakt?
3: Dan zetten we 230 op je radio.
2: Het is Link en Koffie Hint.
4: You ever heard about that thing?

0: Link Actueel.
1: Zondag 5 juli is het landelijke zonnekijkdag en op deze dag kun je tijdens dit landelijke evenement ook terecht bij Sterrenwacht Tweelingen in Spijkenisse. Je kunt die dag tussen 1 en 5 uur 's middags op een veilige manier door een telescoop kijken om de zon te bewonderen. De amateurastronomen staan voor je klaar met speciale telescopen om de zon op een bijzondere manier te laten zien. Meer informatie over deze activiteit vind je op sterrenwacht-tweelingen.nl.

0: reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vakmensen...

0: Pluspedrijf Hennevoets klaar te klus snel en met volledige garantie.
1: Pluspedrijf Hennevoets.nl.
0: Alles in één hand. Dat is wel zo makkelijk.
2: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas. Op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
3: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business. Chocoparadijs.nl.
4: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 6:00.
5: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
6: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De politie heeft in 2024 ruim 10.000 aangiften van ernstige misdrijven niet in behandeling genomen. Dat is een kwart van alle aangiften van ernstige misdrijven, meldt de Algemene Rekenkamer. In ruim 3.000 gevallen bleven zaken liggen door gebrek aan agenten en tijd. De Rekenkamer stelt dat misdrijven van lage ernst soms vorm krijgen boven ernstige misdrijven. De veroordeelde Corné H., die 2 jaar geleden medewerkers van een café in Ede gijzelde, is opgenomen in een tbs-kliniek. Hij werd veroordeeld tot 9 maanden cel en tbs met dwangverpleging, maar bleek niet direct beschikbaar voor tbs-behandeling. Zijn advocaat eiste begin dit jaar voorrang wegens lange wachtlijsten in tbs-klinieken. Een 30-jarige man is gearresteerd op verdenking van poging tot moord op een 3-jarig jongetje in een dierentuin in het Verenigd Koninkrijk. Het kind raakte ernstig gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De situatie is volgens de politie kritiek, maar stabiel. De politie onderzoekt of krokodillen betrokken waren bij dit incident. En het Franse meisje Liana, dat eind mei verdween en later vermoord werd teruggevonden, werd ook verkracht. Dat blijkt nu uit de autopsie. Op haar lichaam werden sporen gevonden die matchen met Jérôme Barella, de hoofdverdachte. De familie verzoekt om respect voor hun privacy en wil verder geen commentaar geven. En dan tot slot het weer. Vandaag bereikt de temperatuur in Nederland uitzonderlijke waarden die op vrijwel alle plekken de grens van 30 graden gaan overschrijden. In Limburg stijgt het kwik zelfs tot 35 graden. Ondanks de zon en de matige zuidenwind biedt die hoge luchtvochtigheid nauwelijks verkoeling. En tot zover het nieuws.
5: Link reclame.
7: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
8: Rijdt je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
9: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. Zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
10: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
11: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken, waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
10: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
11: Check Sunday's.nl.
8: Rijd je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
9: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
5: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
12: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
5: Met een nieuw uur.

0: Link actueel.
1: Aankomende vrijdag 19 juni staat een nieuwe editie van de skatetocht Rollevoetsluis op het programma. Sportievelingen kunnen weer meedoen aan een route van ongeveer 10 kilometer... waar ze langs allerlei bijzondere plekken in Hellevoetsluis en omgeving gaan. Armin is onderdeel van de organisatie en vertelt meer over de aankomende editie.
2: Rollevoetsluis is eigenlijk een rolschaatsparade. Een klein beetje in vergelijking tot wat je in Rotterdam hebt met de Wes & Ice Skate. Daar is het een beetje van afgeleid. En alleen, ik vond qua omgeving, ik ben echt geen stadsjongen. Ik ben echt eentje die toch wel het dorp en de boulevard en de wat kleinere dorpsgemeenschap houdt. Het trok mij wel altijd, weet je wel. En skaten en rolschaatsen, ja, dat zit ook een beetje in hetgene wat ik altijd wel leuk heb gevonden. Want ik kijk op een andere jeugd. En aan de hand daarvan zijn we het gaan beginnen te organiseren in Hellevoetsluis. En daar zijn we vorig jaar mee begonnen, eigenlijk al een jaar eerder. Maar dat deden we eigenlijk alleen maar onder wat vrienden. En dat pakte eigenlijk zo leuk uit. Dat kwam een krantenartikel zelfs van in de krant. En toen hebben we besloten om het door te pakken. Hebben we wat jongens bij elkaar getrommeld. Wat nu goede vrienden van zijn geworden. En toen zijn we doorgegaan. En afgelopen jaar hebben we 3 keer wat kunnen organiseren. Het trucje is gewoon nog steeds hetzelfde zoals het afgelopen jaar. Dus we zijn er een klein beetje gewend aan geraakt nu. Alleen het blijft spannend. En ik zit altijd met de druk. Wat doet het weer? En hoe veilig het verloopt het, et cetera, et cetera. Ja, dat blijf je toch altijd mee in je maag zitten. Om het, kijk, aanmelden hebben we toen... ik heb een website, rollevoetsluis.nl. We hebben 2 sociale kanalen op Instagram en op Facebook. Allebei Rollevoetsluis ook gewoon. Aanmelden hebben gedaan, zodat we naar de gemeente kunnen verantwoorden hoeveel mensen er ongeveer op het evenement afkomen, want daar doe je vergunning ook op indienen. En het is voor ons belangrijk, net zoals wat er nu ook weer aan de hand is. Het kan wel eens heel warm worden. En dan krijg je te maken met een hitsplan. En dan zijn wij, dan moeten wij als evenement water in water voorzien. En dat kan ik dan een beetje aan de hand van de inschrijvingen die op de website worden gedaan, kan ik daar, kunnen we daarop inslaan. Weet je wel? Kunnen we daar rekening mee houden en dan kunnen wij gewoon zorgen dat er genoeg water en dergelijke aanwezig is om iedereen te kunnen verzorgen als dat nodig is.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
0: Het vergt het maximale van je radio, maar...

0: Link actueel.
1: Van 2 juli tot en met 4 juli staat het jaarlijkse zomerfeest in Tinte weer op het programma. Dit jaar kun je aan het evenemententerrein aan de Loddelandse Dijk terecht voor optredens van onder andere Travassi, de Gebroeders Co en de Wannabies. Meer informatie over het zomerfeest in Tinte vind je op tinte.nl.
0: 50 jaar popgeschiedenis. Op één radiostation. Dat is Link.

0: contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Je bent er de hele dag voor anderen. Voor je gezin, op je werk, voor iedereen. Maar wanneer neem je nou eigenlijk de tijd voor jezelf? Bij Murata Japanese Head Spa in Spijkenisse ervaar je een unieke Japanse wellnessbeleving voor hoofd, haar en geest. Warm water, zachte aanrakingen en volledige ontspanning. Reserveer jouw moment van rust online via muratajapaneseheadspa.nl. Elke dag geopend van 10 tot 10.
2: Hey, kruidenkoker.
3: Ja, wat nou weer?
2: Ik heb een Gerse tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
3: Nee, nog niet.
2: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen, alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
3: Oh ja, joh.
2: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info, kringloop-warenhuis.nl.
3: Nou, dat heb je goed gedaan.
2: Kringloop-warenhuis Hellevoetsluis.
3: Zeker.
2: Ja toch, niet dan? Echt wel.
4: De service van vroeger met de kennis van nu. Garagebedrijf Van Hoog.
5: In ons ruime occasion center bieden we een mooie collectie jonggebruikte auto's en motoren aan. Tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebaranstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoog. Zet de tijd op 6:30.
6: Regio Nieuws op Link.
7: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
8: Het RIVM heeft het Nationaal Hitteplan geactiveerd voor heel Nederland. Het plan informeert organisaties, professionals en mantelzorgers over de verwachte hitte, zodat zij hun zorg kunnen aanpassen. Vooral ouderen en jonge kinderen lopen risico op gezondheidsproblemen, zoals uitdroging en hitteberoerte. Mensen die niet goed voor zichzelf kunnen zorgen, hebben op warme dagen extra aandacht nodig. Morgen organiseert gemeente Nissewaard de Tour langs de Boer. Op verschillende locaties openen boeren en boerderijwinkels hun deuren voor bezoekers. Streekproducten proeven en zien waar eten vandaan komt staat centraal. De gemeente wil inwoners bewust maken van lokaal voedselproductie. Meer informatie over locaties en activiteiten is te vinden op de website van gemeente Nissewaard. De gemeente Voorn aan Zee organiseert woensdag 8 juli een inwonersavond in Droogdok Jan Blanke over het warmteprogramma. Dit bepaalt hoe woningen en gebouwen toekomstig worden verwarmd. De gemeente vraagt inwoners naar hun mening gezien mogelijke gevolgen voor woning, buurt en portemonnee. Na introductie om 7 uur volgt een informatiemarkt met details over mogelijkheden per wijk en investeringen. Op de N57 ter hoogte van Brielen is woensdagmiddag een vrachtwagen met container gekanteld. De container belandde op een personenauto. Beide bestuurders raakten niet gewond. De N57 werd gedeeltelijk afgesloten, evenals de toerit en de oprit naar de A15 richting Spijkenisse en Rotterdam. Weggebruikers moesten rekening houden met aanzienlijke vertraging. De oorzaak van het ongeval wordt onderzocht. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
9: Link weer.
10: Vandaag bereikt de temperatuur in Nederland uitzonderlijke waarden die op vrijwel alle plekken de grens van 30 graden gaan overschrijden. In Limburg stijgt het kwik zelfs tot 35 graden. Ondanks de zon en de matige zuidenwind biedt die hoge luchtvochtigheid nauwelijks verkoeling.
11: En nu terug naar de muziek.
12: Dit is Link. Link reclame.
0: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
13: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
14: De allerlekkerste gerechten? Die maak je gewoon zelf. Met heerlijke verse aardappelen, groenten en fruit van boerderijwinkel Zevenbergen in Zuidland. En heb je inspiratie nodig? Probeer dan Kratje Koekendorp. Vol met groenten en fruit van boeren en tuinders uit de regio. Inclusief bijbehorende recepten. Kom langs aan de Koekendorpseweg in Zuidland. Ga naar boerderijwinkelzevenbergen.nl of bezoek Boerderijwinkel Zevenbergen op Facebook.
15: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke

aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.

0: Link Actueel.
1: Het Brandweermuseum in Hellevoetsluis bestaat dit jaar 100 jaar... en dat wordt op 11 juli en 12 juli gevierd met een speciaal jubileumfeest. Wat is het verhaal van het Brandweermuseum uit de regio... en wat kunnen bezoekers komende maand verwachten tijdens het jubileumfeest? Directeur Ben Jansen vertelde hier in het radioprogramma Link Lunch meer over.
2: Well, het is in 1926 opgericht in Utrecht. Daar is het tientallen jaren bestaan. En in 1963 is het naar Hellevoetsluis gekomen. Dus we hebben in 1923 het 60 jaar bestaan al gevierd. En,

0: ja, dit jaar zijn we met het 100-jarig bestaan bezig. Ja, we hebben heel veel activiteit op die dag. Ten eerste, het museum is gratis toegankelijk. De mensen kunnen naar binnen lopen en alles zelf bekijken. We hebben ook een tentoonstelling van Playmobil brandweerobjecten. En daarnaast hebben we buiten ook heel veel te doen. In de haven ligt Jan van Heijden, de oude blusboot. En ook een antieke blusboot van de havendienst. We hebben een door paarden getrokken werkende stoombrandspuit. De gezamenlijke brandweer is er met hun robotblussysteem. De brandweer Hellevoetsluis staat er. We hebben beide dagen in de middag concerten van het Chantiekoor van de Rotterdamse brandweer, Barend Fox. Er is een ballonartiest, clown Kim is er. De Magierus Club met oude Magierus voertuigen. Team Brandveilig van de Veiligheidsregio. En ook nog de brandweer Haaglanden die er met een interactief toneelstukje staat over de geschiedenis van de brandweer. En dat is ook leuk om te zien. Dat zijn een aantal optredens achter elkaar als er voldoende aandacht voor is. En de materiaaltrailer van USA Nederland, Urban Search and Rescue, staat ook bij het museum. En dan hebben we voor de kinderen nog de demonstraties van de jeugdbrandweer waar de kinderen zelf aan kunnen deelnemen. Dus het is een hele berg activiteiten waar men zich goed kan vermaken, waarbij veel te zien is.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga naar onze website linkmedia.nl.
2: Laat al die andere radiostations maar beloven. Wij doen het. Doen het. Doen het.

0: Flink reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
3: Je bent er de hele dag voor anderen, voor je gezin, op je werk, voor iedereen. Maar wanneer neem je nou eigenlijk de tijd voor jezelf? Bij Murata Japanese Head Spa in Spijkenisse ervaar je een unieke Japanse wellnessbeleving voor hoofd, haar en geest. Warm water, zachte aanrakingen en volledige ontspanning. Reserveer jouw moment van rust online via muratajapaneseheadspa.nl. Elke dag geopend van 10 tot 10.
4: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
5: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia.

0: Dan is MM Licht en Geluid in Brielle jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 7 uur.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Veel Nederlandse scholen hangen deze week een tropenrooster uit vanwege de hitte. Maar het onderliggende probleem bestaat het hele jaar. Het gemiddelde schoolpand is ruim 70 jaar oud. Ver voorbij de levensduur van 40 tot 45 jaar. Een woordvoerder van de PO-raad stelt dat airconditioning niet voldoende is zonder aanpak van lekkende daken, enkel beglazing en verouderde installaties. Vicepresident J.D. Vance reist vanavond niet naar Zwitserland voor onderhandelingen over een akkoord met Iran. Het Witte Huis meldt dat de plannen voor technische besprekingen nog niet definitief zijn vastgesteld en de logistiek onzeker is. De Amerikaanse delegatie staat gereed om bij de eerste gelegenheid te vertrekken. De politie heeft in 2024 ruim 10.000 aangiften van ernstige misdrijven niet in behandeling genomen. Dat is een kwart van alle aangiften van ernstige misdrijven, meldt de Algemene Rekenkamer. In ruim 3.000 gevallen bleven zaken liggen door gebrek aan agenten en tijd. De Rekenkamer stelt dat misdrijven van lage ernst soms voorrang krijgen boven ernstige misdrijven. De veroordeelde Corné H., die 2 jaar geleden medewerkers van een café in Ede gijzelde, is opgenomen in een tbs-kliniek. Hij werd veroordeeld tot 9 maanden cel en tbs met dwangverpleging, maar bleek niet direct beschikbaar voor tbs-behandeling. Zijn advocaten eisten begin dit jaar voorrang wegens lange wachtlijsten in tbs-klinieken. En dan tot slot het weer. Vandaag bereikt de temperatuur in Nederland uitzonderlijke waarden die op vrijwel alle plekken de grens van 30 graden gaan overschrijden. In Limburg stijgt het kwik zelfs tot 35 graden. Ondanks de zon en de matige zuidenwind biedt die hoge luchtvochtigheid nauwelijks verkoeling. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op BeWellForne.nl. BeWellForne. Balans begint hier.
5: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Choco Paradise. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
6: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij Medisch Pedicure en Beauty Salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
7: Hoorde u geen 3 piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo, de audicien die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
8: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
1: Met een nieuw...

0: actueel.
1: In het weekend van zaterdag 27 juni en zondag 28 juni staat 2 dagen vol actie op het programma aan het Oostvoornse Meer. Tijdens het zomer-event kun je terecht voor allerlei activiteiten, waar je onder andere kunt genieten van watersport en entertainment. Wat kunnen bezoekers allemaal verder verwachten volgend weekend? Emiel Heindijk van de Voornse Windsurfvereniging schoof in de studio aan om het over dit evenement in Oostvoorne te hebben.
2: We starten zaterdag met diverse clinics die gevolgd kunnen worden in de windsurfen, wingfoilen, kite en subyoga. Daar kunnen eventueel mensen zich nog voor opgeven. We hebben wedstrijden van Holland Windsurfing, van wingfoilwedstrijden. We hebben DJ's, we hebben foodtrucks, er staat een halfpipe waar de clinics voor opgegeven worden. We hebben een grote tent met bar, muziek, dus een heel compleet evenement hebben die dag. We hopen op lekker weer en een beetje wind rond de 20 knopen. Dan is dat prima voor ons om te surfen.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
0: De beste programma's. Regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar. Dit is Link.
3: Ik moet even parken, biertje, vrienden.

0: Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en met vrienden.

0: Link Actueel.
1: Zondag 5 juli is het landelijke zonnekijkdag en op deze dag kun je tijdens dit landelijke evenement ook terecht bij Sterrenwacht Tweelingen in Spijkenisse. Je kunt die dag tussen 1 en 5 uur 's middags op een veilige manier door een telescoop kijken om de zon te bewonderen. De amateurastronomen staan voor je klaar met speciale telescopen om de zon op een bijzondere manier te laten zien. Meer informatie over deze activiteit vind je op sterrenwacht-tweelingen.nl.
0: De beste programma's en de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar hoor je op Link. Dat is Link.

0: Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
3: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
4: Goedkope poetspullen.nl. Laat je auto of motor weer shinen.

0: goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys voor de beste prijs. Bestel online in de webshop of bezoek onze fysieke winkel aan de Aldebaranstraat 1 in Spijkenisse. Goedkopepoetspullen.nl. De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 7:30.
1: Regio Nieuws op Link.
2: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
3: Het RIVM heeft het Nationaal Hitteplan geactiveerd voor heel Nederland. Het plan informeert organisaties, professionals en mantelzorgers over de verwachte hitte, zodat zij hun zorg kunnen aanpassen. Vooral ouderen en jonge kinderen lopen risico op gezondheidsproblemen, zoals uitdroging en hitteberoerte. Mensen die niet goed voor zichzelf kunnen zorgen, hebben op warme dagen extra aandacht nodig. Morgen organiseert gemeente Nissewaard de Tour langs de Boer. Op verschillende locaties openen boeren en boerderijwinkels hun deuren voor bezoekers. Streekproducten proeven en zien waar eten vandaan komt staat centraal. De gemeente wil inwoners bewust maken van lokale voedselproductie. Meer informatie over locaties en activiteiten is te vinden op de website van gemeente Nissewaard. Op de N57 ter hoogte van Brielen is woensdagmiddag een vrachtwagen met container gekanteld. De container belandde op een personenauto. Beide bestuurders raakten niet gewond. De N57 werd gedeeltelijk afgesloten, evenals de toerit en de oprit naar de A15 richting Spijkenisse en Rotterdam. Weggebruikers moesten rekening houden met aanzienlijke vertraging. De oorzaak van het ongeval wordt onderzocht. De gemeente Voorn aan Zee organiseert woensdag 8 juli een inwonersavond in Droogdok Jan Blanke over het warmteprogramma. Dit bepaalt hoe woningen en gebouwen toekomstig worden verwarmd. De gemeente vraagt inwoners naar hun mening gezien mogelijke gevolgen voor woning, buurt en portemonnee. Na introductie om 7 uur volgt een informatiemarkt met details over mogelijkheden per wijk en investeringen. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
4: Link weer.
2: Vandaag bereikt de temperatuur in Nederland uitzonderlijke waarden die op vrijwel alle plekken de grens van 30 graden gaan overschrijden. In Limburg stijgt het kwik zelfs tot 35 graden. Ondanks de zon en de matige zuidenwind biedt die hoge luchtvochtigheid nauwelijks voldoende.
1: Link reclame.
5: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vakmensen van

0: stukwerk, timmer, tegel of loodgieterswerk? Klusbedrijf Hellevoet. Klaart de klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoet.nl.
0: Alles in één hand. Dat is wel zo makkelijk.
2: Alle eendjes zwemmen in het water.
3: Fout! Alle eendjes rijden door Zuid-Holland.
4: Doe eens gek, huur een eend.
3: Kruip tijdens het volgende groepsuitje achter het stuur van een klassieke De Jovo en ontdek samen met vrienden, familie en collega's de Zuid-Hollandse eilanden. Eendverhuur.info bezorgt je een superleuke dag. Vol avontuur en plezier. En sluit dan die te gekke dag af met een gezellige borrel of barbecue. Ook bij Eendverhuur.info in Hellevoetsluis.
5: Rijd je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
6: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
7: En nu terug naar...

0: Link Actueel.
1: Organiseer jij binnenkort een leuke activiteit of heb je een nieuwstip voor onze redactie? Via radio, televisie en online blijf je bij Link Media 24/7 op de hoogte van het laatste nieuws op Voorneputten. Onze redactie is altijd op zoek naar nieuws en daar kunnen we jouw hulp goed bij gebruiken. Mail naar redactie@linkmedia.nl en wie weet komt jouw tip binnenkort langs op de kanalen van Link Media.
0: De beste programma's. Regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: Link Actueel.
1: Zaterdag 27 juni kun je tussen 10 uur 's ochtends en 12:30 's middags deelnemen aan een wandeling met een natuurgids langs het Kwakjeswater in het Voornestuin. De gids neemt je mee door dit grote natuurgebied en vertelt tijdens de wandeling meer over alles wat je op dat moment tegenkomt. Deelnemers hebben uiteraard ook de mogelijkheid om vragen te stellen aan de gids over dit natuurgebied. De wandeling gaat van start vanaf de Duinweg 7 in Rokanje en meer informatie vind je op natuurmonumenten.nl.

0: reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
3: De allerlekkerste gerechten, die maak je gewoon zelf. Met heerlijke verse aardappelen, groenten en fruit van boerderijwinkel Zevenbergen in Zuidland. En heb je inspiratie nodig? Probeer dan Kratje Koekendorp. Vol met groenten en fruit van boeren en tuinders uit de regio. Inclusief bijbehorende recepten. Kom langs aan de Koekendorpseweg in Zuidland. Boerderijwinkel Zevenbergen. Iedere dag groenten en fruit met een lach.
4: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Briele jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 8 uur.
0: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
5: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Zonnestroom is uit de gratie bij Nederlandse huizenbezitters. Vorig jaar werden slechts 95.000 nieuwe installaties bij bestaande woningen geplaatst, tegenover meer dan 500.000 in 2022 en 2023. De sector noemt vorig jaar een rampenmoment. En dit komt door de afschaffing van de salderingsregeling op 1 januari 2027... waardoor zonnestroom nagenoeg waardeloos wordt. Labour-kandidaat Andy Burnham is gekozen als nieuw parlementslid in het Engelse kiesdistrict Makerfield. De 56-jarige burgemeester van Manchester won de tussentijdse verkiezingen met 54% van de stemmen. Burnham zegt eerder aan het leiderschap van Labour te willen opeisen tegen premier Keir Starmer. Veel Nederlandse scholen hangen deze week een tropenrooster uit vanwege de hitte, maar het onderliggende probleem bestaat het hele jaar. Het gemiddelde schoolpand is ruim 70 jaar oud, ver voorbij de levensduur van 40 tot 45 jaar. Een woordvoerder van de PO-raad stelt dat airconditioning niet voldoende is zonder aanpak van lekkende daken, enkel beglazing en verouderde installaties. Vicepresident J.D. Vance reist vanavond niet naar Zwitserland voor onderhandelingen over een akkoord met Iran. Het Witte Huis meldt dat de plannen voor technische besprekingen nog niet definitief zijn vastgesteld en de logistiek onzeker is. De Amerikaanse delegatie staat gereed om bij de eerste gelegenheid te vertrekken. En dan tot slot het weer. Vandaag bereikt de temperatuur in Nederland uitzonderlijke waarden die op vrijwel alle plekken de grens van 30 graden gaan overschrijden. In Limburg stijgt het kwik zelfs tot 35 graden. Ondanks de zon en de matige zuidenwind biedt die hoge luchtvochtigheid nauwelijks verkoeling. En tot zover het nieuws.
0: Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: Rijdt je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
7: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
8: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met tangenwater en Multiwave Oscillator van Lakowski. Maak vandaag

0: een afspraak op bewellforne.nl. Bewellforne. Balans begint hier.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
2: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
1: Met een nieuw uur Link.

0: Link actueel.
1: Het Brandweermuseum in Hellevoetsluis bestaat dit jaar 100 jaar... en dat wordt op 11 juli en 12 juli gevierd met een speciaal jubileumfeest. Wat is het verhaal van het Brandweermuseum uit de regio... en wat kunnen bezoekers komende maand verwachten tijdens het jubileumfeest? Directeur Ben Jansen vertelde hier in het radioprogramma Link Lunch meer over.
2: Well, het is in 1926 opgericht in Utrecht. Daar is het tientallen jaren bestaan. En in 1963 is het naar Hellevoetsluis gekomen. Dus we hebben in 23 het 60 jaar bestaan al gevierd. En dit jaar zijn we met het 100 jaar bestaan bezig. Ja, we hebben heel veel activiteit op die dag. Ten eerste, het museum is gratis toegankelijk. De mensen kunnen naar binnen lopen en alles zelf bekijken. We hebben er ook een tentoonstelling van Playmobil brandweerobjecten. En daarnaast hebben we buiten ook heel veel te doen. In de haven ligt Jan van Heijden, de oude blusboot. En ook een antieke blusboot van de havendienst. We hebben een door paarden getrokken werkende stoombrandspuit. De gezamenlijke brandweer is er met hun robotblussysteem. De brandweer Hellevoetsluis staat er. We hebben beide dagen in de middag concerten van het Chantiekoor van de Rotterdamse brandweer, Barend Fox. Er is een ballonartiest, clown Kim is er. De Magirus Club met oude Magirus voertuigen. Team Brandveilig van de Veiligheidsregio. En ook nog de brandweer Haaglanden die er met een interactief toneelstukje staat over de geschiedenis van de brandweer. En dat is ook leuk om te zien. Dat zijn een aantal optredens achter elkaar als er voldoende aandacht voor is. En de materiaaltrailer van USA Nederland, Urban Search and Rescue, staat ook bij het museum. En dan hebben we voor de kinderen nog de demonstraties van de jeugdbrandweer waar de kinderen zelf aan kunnen deelnemen. Dus het is een hele berg activiteiten waar men zich goed kan vermaken, waarbij veel te zien is.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
0: De beste programma's, regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: Link Actueel.
1: Zaterdag 4 juli staat een nieuwe editie van Voorne in Stelling op het programma. Tijdens deze dag wordt het militaire erfgoed op Voorne op verschillende locaties tot leven gebracht. De activiteiten vinden tussen 11 uur 's ochtends en 5 uur 's middags plaats en zijn gratis te bezoeken. Meer informatie over alle activiteiten en de locaties die je kunt bezoeken tijdens Voorne in Stelling zijn te vinden op frontaal.info.

0: Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business.
3: Chocoparadijs.nl.
2: Chocoparadijs.nl.
4: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo. De audiciën.

0: die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
1: De service van vroeger met de kennis van nu. Garagebedrijf Van Hoofd.
2: In ons ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebaranstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoofd. Zet de tijd op 8:30.
3: Regio Nieuws op Link.
4: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
5: Morgen organiseert gemeente Nissewaard de Tour langs de Boer. Op verschillende locaties openen boer- en boerderijwinkels hun deuren voor bezoekers. Streekproducten proeven en zien waar eten vandaan komt staat centraal. De gemeente wil inwoners bewust maken van lokale voedselproductie. Meer informatie over locaties en activiteiten is te vinden op de website van gemeente Nissewaard. Het RIVM heeft het Nationaal Hitteplan geactiveerd voor heel Nederland. Het plan informeert organisaties, professionals en mantelzorgers over de verwachte hitte, zodat zij hun zorg kunnen aanpassen. Vooral ouderen en jonge kinderen lopen risico op gezondheidsproblemen, zoals uitdroging en hitteberoerte. Mensen die niet goed voor zichzelf kunnen zorgen, hebben op warme dagen extra aandacht nodig. De gemeente Voorn aan Zee organiseert woensdag 8 juli een inwonersavond in Droogdok Jan Blanke over het warmteprogramma. Dit bepaalt hoe woningen en gebouwen toekomstig worden verwarmd. De gemeente vraagt inwoners naar hun mening, gezien mogelijke gevolgen voor woning, buurt en portemonnee. Na introductie om 7 uur volgt een informatiemarkt met details over mogelijkheden per wijk en investeringen. Op de N57 ter hoogte van Brielen is woensdagmiddag een vrachtwagen met container gekanteld. De container belandde op een personenauto. Beide bestuurders raakten niet gewond. De N57 werd gedeeltelijk afgesloten, evenals de toerit en de oprit naar de A15 richting Spijkenisse en Rotterdam. Weggebruikers moesten rekening houden met aanzienlijke vertraging. De oorzaak van het ongeval wordt onderzocht. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
6: Link weer.
4: Vandaag bereikt de temperatuur in Nederland uitzonderlijke waarden die op vrijwel alle plekken de grens van 30 graden gaan overschrijden. In Limburg stijgt het kwik zelfs tot 35 graden. Ondanks de zon en de matige zuidenwind biedt die hoge luchtvochtigheid nauwelijks
3: verlies. Link reclame.
7: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
8: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoet Sluis.
10: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
9: Sunday's Hellevoet Sluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoet Sluis.
10: Check sundays.nl.
3: En nu terug naar de

0: Link Actueel.
1: De gemeente Voorne aan Zee organiseert op woensdag 8 juli tussen 7 en 9 uur 's avonds een inwonersavond in het droogdok Jan Blank in Hellevoetsluis. Op deze avond worden de plannen voor een warmteprogramma in Voorne aan Zee toegelicht. Het warmteprogramma is een plan hoe woningen en gebouwen in de toekomst worden verwarmd. De informatieavond gaat om 7 uur van start met een korte uitleg en hierna kunnen bezoekers rondlopen over een informatiemarkt. Hier krijg je informatie over welke mogelijkheden er zijn voor verschillende wijken, in gesprek gaan met medewerkers van de gemeente, meer te weten komen over investeringen en wat daarop van invloed is. Daarnaast kun je ook reageren op voorbeelden en concrete doelen. Meer informatie over de inwonersavond is te lezen in een artikel op onze website, linkmedia.nl.
0: De beste programma's, regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: Link Actueel.
1: De werkzaamheden aan de nieuwe ontmoetingsplek voor jongeren bij skatepark Zwanemeer in Oostvoorne zijn deze week van start gegaan. Op woensdag 24 juni staat de officiële opening op het programma en worden omwonenden en jongeren uit de omgeving van harte uitgenodigd om de opening bij te wonen. Meer informatie over de officiële opening op 24 juni wordt binnenkort gedeeld via de kanalen van de gemeente Voorne aan Zee.
0: Link. Dat is Link.

0: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt, de beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Je bent er de hele dag voor anderen. Voor je gezin, op je werk, voor iedereen. Maar wanneer neem je nou eigenlijk de tijd voor jezelf? Bij Murata Japanese Head Spa in Spijkenisse ervaar je een unieke Japanse wellnessbeleving voor hoofd, haar en geest. Warm water, zachte aanrakingen en volledige ontspanning. Reserveer jouw moment van rust online via muratajapaneseheadspa.nl. Elke dag geopend van 10 tot 10.
4: Met zonnepanelen kunt u als bedrijf veel geld besparen op de energiekosten. Maar zijn ze ook volgens de voorschriften gemonteerd en dus brandveilig? Zorg dat u als bedrijf in orde bent voor uw verzekering. En laat Scope Inspect BV een Scope 10 of 12 keuring uitvoeren, zodat u met een gerust hart kunt ondernemen en doen waar u goed in bent. Scope Inspect BV. Als het

0: verzekeringstechnisch helemaal in orde moet zijn. Kijk op scope-inspect.nl.
1: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 9 uur.
2: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
3: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Tientallen winkels van slijterijketen Gal en Gal blijven dit weekend dicht vanwege stakingen van medewerkers. FNV kondigt stakingen zaterdag en zondag aan om een betere cao af te dwingen. Werknemers willen niet akkoord gaan met halvering van de zondagtoeslag en eisen meer loonsverhoging. Bij Gal en Gal werken ongeveer 1800 mensen in zo'n 600 filialen. De Europese Unie verlengt sancties tegen Rusland vanwege de oorlog tegen Oekraïne met 12 maanden. Dit is de eerste keer dat economische sancties voor een jaar worden verlengd in plaats van om de 6 maanden. De beslissing viel donderdag tijdens de top in Brussel waar president Zelensky aanwezig was. Ook andere landen kondigden aanvullende sancties aan. Zonnestroom is uit de gratie bij Nederlandse huizenbezitters. Vorig jaar werden slechts 95.000 nieuwe installaties bij bestaande woningen geplaatst, tegenover meer dan 500.000 in 2022 en 2023. De sector noemt vorig jaar een rampenmoment. En dit komt door de afschaffing van de salderingsregeling op 1 januari 2027... waardoor zonnestroom nagenoeg waardeloos wordt. Labour-kandidaat Andy Burnham is gekozen als nieuw parlementslid in het Engelse kiesdistrict Makerfield. De 56-jarige burgemeester van Manchester won de tussentijdse verkiezingen met 54% van de stemmen. Burnham zegt eerder aan het leiderschap van Labour te willen opeisen tegen premier Keir Starmer. En dan tot slot het weer. Vandaag bereikt de temperatuur in Nederland uitzonderlijke waarden die op vrijwel alle plekken de grens van 30 graden gaan overschrijden. In Limburg stijgt het kwik zelfs tot 35 graden. Ondanks de zon en de matige zuidenwind biedt die hoge luchtvochtigheid nauwelijks verkoeling. En tot zover het nieuws.
2: Link reclame.
4: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Alle eendjes zwemmen in het water.
4: Fout! Alle eendjes rijden door Zuid-Holland.
6: Doe eens gek. Huur een eend.
4: Kruip tijdens het volgende groepsuitje achter het stuur van een klassieke Deugevo en ontdek samen met vrienden, familie en collega's de Zuid-Hollandse eilanden. Eendverhuur.info bezorgt je een superleuke dag. Vol avontuur en plezier. En sluit dan die te gekke dag af met een gezellige borrel of barbecue. Ook bij eendverhuur.info in Hellevoetsluis.
7: Rijd je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
8: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio, met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
2: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
9: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
2: Met een nieuw

Goedemorgen allemaal, je hoort de Juanes en nu eens een keer niet met Camisa Negra, maar Adios Le Porte Pido hier op Link. Goedemorgen allemaal, ik zei het al, het is vrijdag, het is 19 juni. Buiten schijnt de zon en wordt het ook nog warm en zelfs een beetje benauwd, schat ik zomaar in. En binnen heb ik leuke muziek, ja buiten trouwens ook hoor, als je daar je radio neerzet. Dan komt de muziek van onder andere Electric Light Orchestra, maar ook van Christina Aguilera en van No Doubt. En van U2, die draait nu voor je, I Still Haven't Found.

0: Link Actueel.
1: Van 2 juli tot en met 4 juli staat het jaarlijkse zomerfeest in Tinte weer op het programma. Dit jaar kun je aan het evenemententerrein aan de Loddelandse Dijk terecht voor optredens van onder andere Travassi, de Gebroeders Co en de Wannabies. Meer informatie over het zomerfeest in Tinte vind je op tinte.nl.
0: De beste programma's. Regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

Electric Light Orchestra en Living Thing naar de bouw zijn Magnetic. En Ace of Base met Cruel Summer op deze 19 juni schalden al die praten over heel voorne putten. Waar jij ook bent, draaien wijzen. En hoor jij zelfs als het goed gaat. Tenminste, je moet alleen je radio aan hebben staan. Dan weer wel. Straks in het regio nieuws wordt je bijgepraat over alles wat er gebeurt op ons eiland. Maar eerst de Lumineers en ho hey.

0: Flink reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij medisch pedicure en beauty salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
3: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we

0: En natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
1: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grallo Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
2: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl. Goedkope
3: poetspullen.nl. Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys voor de beste prijs. Bestel online in de webshop of bezoek onze fysieke winkel aan de Aldebarantstraat 1 in Spijkenisse. Goedkopepoetspullen.nl. De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 9:30.
4: Regio Nieuws op Link.
5: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
6: Morgen organiseert gemeente Nissewaard de Tour langs de boer. Op verschillende locaties openen boeren en boerderijwinkels hun deuren voor bezoekers. Streekproducten proeven en zien waar eten vandaan komt staat centraal. De gemeente wil inwoners bewust maken van lokale voedselproductie. Meer informatie over locaties en activiteiten is te vinden op de website van gemeente Nissewaard. Het RIVM heeft het Nationaal Hitteplan geactiveerd voor heel Nederland. Het plan informeert organisaties, professionals en mantelzorgers over de verwachte hitte, zodat zij hun zorg kunnen aanpassen. Vooral ouderen en jonge kinderen lopen risico op gezondheidsproblemen, zoals uitdroging en hitteberoerte. Mensen die niet goed voor zichzelf kunnen zorgen, hebben op warme dagen extra aandacht nodig. Op de N57 ter hoogte van Brielen is woensdagmiddag een vrachtwagen met container gekanteld. De container belandde op een personenauto. Beide bestuurders raakten niet gewond. De N57 werd gedeeltelijk afgesloten, evenals de toerit en de oprit naar de A15 richting Spijkenisse en Rotterdam. Weggebruikers moesten rekening houden met aanzienlijke vertraging. De oorzaak van het ongeval wordt onderzocht. De gemeente Voorn aan Zee organiseert woensdag 8 juli een inwonersavond in Droogdok Jan Blanke over het warmteprogramma. Dit bepaalt hoe woningen en gebouwen toekomstig worden verwarmd. De gemeente vraagt inwoners naar hun mening gezien mogelijke gevolgen voor woning, buurt en portemonnee. Na introductie om 7 uur volgt een informatiemarkt met details over mogelijkheden per wijk en investeringen. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
7: Link weer.
8: Vandaag bereikt de temperatuur in Nederland uitzonderlijke waarden die op vrijwel alle plekken de grens van 30 graden gaan overschrijden. In Limburg stijgt het kwik zelfs tot 35 graden. Ondanks de zon en de matige zuidenwind biedt die hoge luchtvochtigheid nauwelijks
9: verlening. Link reclame.
10: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
11: En de grootste keus, en de scherpste prijs, en gratis bezorging, en standaard 5 jaar garantie. Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk. Witkamp Trading in Hellevoetsluis is gewoon de nummer 1 in witgoed en huishoudelijke apparatuur. Betrouwbare kwaliteitsmerken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop witkamptrading.nl. Witkamp met 2 T's.
12: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
13: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Choco Paradijs. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.

Daryl Hall en John Oates. Ondertussen kunnen ze niet zo heel goed meer met elkaar vinden. Maar gelukkig tijdens het opnames van deze plaat hebben we wel. Adult Education. Het was een hit in, wat was het ook alweer, 1983?

0: Link actueel.
1: Ben je ook online op zoek naar het laatste nieuws uit de regio Voorne-Putte? Ga dan naar onze website linkmedia.nl voor actueel nieuws uit jouw eigen omgeving. Wil je een tip over nieuws doorsturen naar de redactie? Stuur dan een mail naar redactie@linkmedia.nl of neem telefonisch contact op door te bellen naar 0181 20 1020.
0: De beste programma's. Regionieuws. De Linkagenda. Interviews. Sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziek.

Nou, het was dat met It's My Life hier op Link. Je hebt het waarschijnlijk wel gezien. In de Hellevoetsluis zijn ze ontzettend druk bezig aan die kruispunten daar. Dus een heleboel verkeerslichten moeten vervangen worden. En dat levert voor wat ongemak op, zullen we maar zeggen. Maar gelukkig kan iedereen er nog wel langs en voorbij. Want er zijn verkeersregelaars ingezet. Doen ontzettend hun best om iedereen op het juiste moment toch weer over te krijgen. Wat gaat er nou gebeuren? Nou, de verkeerslichten worden vervangen. De besturingskasten, de drukknoppen van die verkeerslichten. Vooral die kruispunten worden vervangen. En waar gaat het dan over? Bij de Sprong en bij de Nijverheidsweg in Hellevoetsluis. Vanmiddag dan zou alles weer voorbij moeten zijn en zou het helemaal klaar moeten zijn. Dus dan zijn we eraf. Ja, dan is het allemaal weer gelukt. Zometeen hier Katy Perry en Cool in the Gang. Nu The Farm and All Together Now.

0: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edwin van Rembrandt, de beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edwin van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Rijdt je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
4: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
5: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vakmeester...

0: schilder- of stukwerk, timmer-, tegel- of loodgieterswerk? Klusbedrijf Hellevoets klaart de klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoets.nl.
0: Alles in één hand, dat is wel zo makkelijk.
2: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 10:00.
3: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
4: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het aantal zelfdodingen in Nederland daalde vorig jaar naar 1758, het laagste niveau in 15 jaar. Dat blijkt uit CBS-cijfers. Vorig jaar pleegden gemiddeld bijna 5 mensen per dag suïcide tegen 1849 in 2024. Tegelijkertijd steeg het aantal jonge vrouwen dat suïcide plegen van 1,2 naar 2,5 per 100.000

0: tussen de 10 en 20 jaar. Frankrijk stemt niet zomaar in met opheffing van VN-sancties tegen Iran. Buitenlandminister Jean-Noël Barrot stelt voorwaarden aan steun voor het akkoord dat de VS deze week met Iran sloot. Frankrijk vindt dat Iran zijn houding radicaal moet veranderen en eist oplossingen voor het ballistische raketprogramma en steun aan regionale bondgenoten. Bouwmarktketen Hornbach profiteerde in het eerste kwartaal van goed voorjaarsweer. De totale omzet steeg met bijna 5% tot 2 miljard euro in de periode maart tot mei. In Duitsland groeide de omzet met bijna 1% tot 870 miljoen euro. In andere Europese landen steeg de omzet met bijna 8% tot 941 miljoen euro. Tientallen winkels van slijterijketen Gal en Gal blijven dit weekend dicht vanwege stakingen van medewerkers. FNV kondigt stakingen zaterdag en zondag aan om een betere cao af te dwingen. Werknemers willen niet akkoord gaan met halvering van de zondagtoeslag en eisen meer loonsverhoging. Bij Gal en Gal werken ongeveer 1800 mensen in zo'n 600 filialen. En dan tot slot het weer. Vandaag bereikt de temperatuur in Nederland uitzonderlijke waarden die op vrijwel alle plekken de grens van 30 graden gaan overschrijden. In Limburg stijgt het kwik zelfs tot 35 graden. Ondanks de zon en de matige zuidenwind biedt die hoge luchtvochtigheid nauwelijks verkoeling. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
4: Hey, kruidenkoker.
5: Ja, wat nou weer?
4: Ik heb een Gerse tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
5: Nee, nog niet.
4: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen, alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
5: Oh ja?
4: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info? kringloop-warenhuis.nl.
5: Nou, dat heb je goed gedaan.
4: Kringloop Warenhuis Hellevoetsluis.
5: Zeker.
4: Ja toch? Niet om? Echt wel.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
6: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
1: Met een nieuw uur. Link. Een nieuw uur. Link.

Gabrielle en Out of Reach hoorde je net op deze 19e juni voorbij komen. Ik heb veel meer leuke muziek nog voor je, hoor. Van The Police bijvoorbeeld, maar ook van Alicia Keys en van Jelly Roll en van Total Touch. En van Two Brothers on the Fourth Floor. Als jij nog wilt dansen, dan, dan kan dat op deze. The Sun Will Be Shining.

0: Link actueel.
1: Aankomende vrijdag 19 juni staat een nieuwe editie van de skatetocht Rollevoetsluis op het programma. Sportievelingen kunnen weer meedoen aan een route van ongeveer 10 kilometer... waar ze langs allerlei bijzondere plekken in Hellevoetsluis en omgeving gaan. Armin is onderdeel van de organisatie en vertelt meer over de aankomende editie.
2: Rollevoetsluis is eigenlijk een rolschaatsparade. Een klein beetje in vergelijking tot wat je in Rotterdam hebt met de Wes & Ice Skate. Daar is het een beetje van afgeleid. En alleen, ik vond qua omgeving, ik ben echt geen stadsjongen. Ik ben echt eentje die toch voor het dorp en de boulevard en de wat kleinere dorpsgemeenschap houdt. Het trok mij wel altijd, weet je wel. En skaten en rolschaatsen, ja, dat zit ook een beetje in hetgene wat ik altijd wel leuk heb gevonden. Want ik kijk op een andere jeugd. En aan de hand daarvan zijn we het gaan beginnen te organiseren in Hellevoetsluis. En daar zijn we vorig jaar mee begonnen, eigenlijk al een jaar eerder. Maar dat deden we eigenlijk alleen maar onder wat vrienden. En dat pakte eigenlijk zo leuk uit.

Dat kwam een krantenartikel zelfs van in de krant. En toen hebben we besloten om het door te pakken. Hè. We hebben wat jongens bij elkaar getrommeld. Wat nu goede vrienden van zijn geworden. En toen zijn we doorgaan. En afgelopen jaar hebben we 3 keer wat kunnen organiseren. Het trucje is gewoon nog steeds hetzelfde als het afgelopen jaar. Dus we zijn er een klein beetje gewend aan geraakt nu. Alleen het blijft spannend. En ik zit altijd met de druk. Wat doet het weer? En hoe...

0: op Instagram en op Facebook, allebei Rollende Sluis ook gewoon, aanmelden hebben gedaan, zodat we naar de gemeente kunnen verantwoorden hoeveel mensen er ongeveer op het evenement afkomen, want daar doe je vergunningen ook op indienen. En het is voor ons belangrijk, net zoals wat er nu ook weer aan de hand is. Het kan wel eens heel warm worden. En dan krijg je te maken met een hitteplan. En dan zijn wij, dan moeten wij als evenement water in water voorzien. En dat kan ik dan een beetje aan de hand van de inschrijvingen die op de website worden gedaan, kan ik daar, kunnen we daarop inslaan. Weet je wel? Kunnen we daar rekening mee houden en dan kunnen wij gewoon zorgen dat er genoeg water en dergelijke aanwezig is om iedereen te kunnen verzorgen als dat nodig is.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
2: De beste programma's. Regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

Gloria Gaynor en I Will Survive. Het weer van vandaag, je hebt het natuurlijk al gezien. Het is, mooi weer, ja, maar het een graad of 26 wordt het, is het vanochtend. En vanmiddag zou het zomaar 33 graden kunnen zijn. Maar, ja, er zit een maar bij. Het wordt vanmiddag en vandaag geleidelijk bewolkter. En de kans op neerslag neemt ook toe. Vanmiddag dus een regenbui, die kans is er. Vanavond onweer, die kans is er. Temperatuur 33 graden, de wind is maar, windkracht 4. En vannacht dan wordt het een graad of 19 en zou het kunnen motregenen. Wil je natuurlijk weten, hoe zit het dan in dat weekend? Nou, het wordt wel wat zonniger en dan blijft het droog. Temperatuur 29 graden. En de wind die komt dan uit het oosten en is windkracht 4. Zometeen het regio nieuws van 10:30. Nu All Saints, dit is Pure

0: Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Wat een drama, die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
3: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
2: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
3: Heerlijk Thuis. Een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
4: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoet Sluis.
5: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
4: Sunday's Hellevoet Sluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoet Sluis.
5: Check sundays.nl.
6: De service van vroeger.
7: Ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebaranstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoog. Zet de tijd op 10:30.
8: Regio Nieuws op Link.
9: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
10: Het RIVM heeft het Nationaal Hitteplan geactiveerd voor heel Nederland. Het plan informeert organisaties, professionals en mantelzorgers over de verwachte hitte, zodat zij hun zorg kunnen aanpassen. Vooral ouderen en jonge kinderen lopen risico op gezondheidsproblemen, zoals uitdroging en hitteberoerte. Mensen die niet goed voor zichzelf kunnen zorgen, hebben op warme dagen extra aandacht nodig. Morgen organiseert gemeente Nissewaard de Tour langs de Boer. Op verschillende locaties openen boeren en boerderijwinkels hun deuren voor bezoekers. Streekproducten proeven en zien waar eten vandaan komt staat centraal. De gemeente wil inwoners bewust maken van lokale voedselproductie. Meer informatie over locaties en activiteiten is te vinden op de website van gemeente Nissewaard. De gemeente Voorn aan Zee organiseert woensdag 8 juli een inwonersavond in Droogdok Jan Blanke over het warmteprogramma. Dit bepaalt hoe woningen en gebouwen toekomstig worden verwarmd. De gemeente vraagt inwoners naar hun mening gezien mogelijke gevolgen voor woning, buurt en portemonnee. Na introductie om 7 uur volgt een informatiemarkt met details over mogelijkheden per wijk en investeringen. Op de N57 ter hoogte van Brielen is woensdagmiddag een vrachtwagen met container gekanteld. De container belandde op een personenauto. Beide bestuurders raakten niet gewond. De N57 werd gedeeltelijk afgesloten, evenals de toerit en de oprit naar de A15 richting Spijkenisse en Rotterdam. Weggebruikers moesten rekening houden met aanzienlijke vertraging. De oorzaak van het ongeval wordt onderzocht. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
11: Link weer.
12: Vandaag bereikt de temperatuur in Nederland uitzonderlijke waarden die op vrijwel alle plekken de grens van 30 graden gaan overschrijden. In Limburg stijgt het kwik zelfs tot 35 graden. Ondanks de zon en de matige zuidenwind biedt die hoge luchtvochtigheid nauwelijks voor.
0: Link reclame.
1: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
13: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons, team van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business.
14: Chocoparadijs.nl.
13: Chocoparadijs.nl.
15: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Voorne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op BeWellVoorne.nl. BeWell Voorne. Balans begint hier.
16: En nu terug

Alicia Keys, Love Looks Better, je hoorde hem net op Link. Daarvoor natuurlijk het regionieuws van 10:30. En als je dat gemist hebt, dan kun je over een uurtje nog meer, veel meer regionieuws horen. Want dan hoor je het gewoon, ja, dan komt het gewoon nog een keertje voorbij. Of in een andere samenstelling, hangt er natuurlijk af van wat er allemaal gebeurd is op het eiland. Zometeen hoor je hier in ieder geval Jelly Roll, I'm Good, dat is een plaat. En deze van Train en Drops of Jupiter.

0: Link actueel.
1: Bibliotheek Zuidlandse Eilanden staat in de maand juni volledig in het teken van AI, oftewel kunstmatige intelligentie. Door middel van allerlei activiteiten wil de bibliotheek bezoekers kennis laten maken met de mogelijkheden en de uitdaging van de snel ontwikkelende technologie. Je kunt op dinsdag 23 juni tussen 1:30 en 4:30 middags deelnemen aan een AI-fotoboot, waar je een foto aan kunt laten passen door AI. En op woensdag 24 juni staat een workshop AI als taalcoach op het programma. Hier ontdekken deelnemers hoe chatbots kunnen helpen bij het leren van de Nederlandse taal. Meer informatie en alle andere activiteiten in deze maand vind je op bzhe.nl.
0: De beste programma's. Regionieuws. De Linkagenda. Interviews. Sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

Milli Vanilli, Girl You Know It's True, naar Jelly Roll en I'm Good. Je hoort hem hier op Link voorbij komen. Wat draaien wij toch een lekkere plaat. Heb ik nog opmerkelijk nieuws voor je? Nou ja, als jij fan bent van Grand Theft Auto, dat is een videogame, dan is volgende week kun je hem bestellen. Grand Theft Auto nummer 6 is dat, geloof ik. Hij is al verschillende malen uitgesteld, maar nu moet hij dan toch echt in november gaan verdwijnen. Nou, de verwachtingen zijn hoog gespannen, want het zou wel eens een hele groot commercieel succes kunnen worden, omdat het er zo goed uit zou kunnen gaan zien. Dat is het idee. Het zou levens echt uit moeten zien. Of het zo is, ja, dat gaan we mee. Total Touch nu. Somebody Else's Lover hoor je nu op Link.

0: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt, de beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
4: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo. De audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
5: Kooi en vijverliefhebber? Dan voelt u zich bij KooiCare Hoeksewaard als een vis in het water. KooiCare is een ware belevenis met echt alles op het gebied van koois, vijvers, voeders, onderhoud en medicijnen. We gaan zelf 2 maal per jaar naar Japan om de mooiste vissen te selecteren. Dus wilt u echt unieke, maar betaalbare koois in uw vijver? Kijk dan op kooicarehoeksewaard.nl. Of nog beter, kom op de koffie in onze showroom aan de Mijlweg 6D in Schravendeel.
6: Zoek je 1 aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Briele jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 11 uur.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
7: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Volgende week leggen schoonmakers en werknemers in de metaalsector naast het openbaar vervoer ook het werk neer. De vakbonden protesteren tegen kabinetsplannen rondom AOW, WW en WIA. Werknemers in het openbaar vervoer staken woensdag. Schoonmakers in Utrecht hetzelfde moment voor 24 uur. Werknemers in de metaalsector in Zuidoost-Brabant staken vrijdag. De politie heeft woensdag een 42-jarige Congolese Nederlander aangehouden die een straf van 13 jaar moet uitzitten voor misbruik en mishandeling van kinderen. De man was voortvluchtig uit het Verenigd Koninkrijk en werd in Berkel en Schot aangehouden. Hij sloeg op de vlucht na veroordeling eind april en werd via informatieuitwisseling snel opgespoord. Het aantal zelfdodingen in Nederland daalde vorig jaar naar 1758, het laagste niveau in 15 jaar. Dat blijkt uit CBS-cijfers. Vorig jaar pleegden gemiddeld bijna 5 mensen per dag suïcide tegen 1849 in 2024. Tegelijkertijd steeg het aantal jonge vrouwen dat suïcide plegen van 1,2 naar 2,5 per 100.000 tussen de 10 en 20 jaar. Frankrijk stemt niet zomaar in met opheffing van VN-sancties tegen Iran. Buitenlandminister Jean-Noël Barrot stelt voorwaarden aan steun voor het akkoord dat de VS deze week met Iran sloot. Frankrijk vindt dat Iran zijn houding radicaal moet veranderen en eist oplossingen voor het ballistische raketprogramma en steun aan regionale bondgenoten. En dan het weer. Later vanmiddag krijgt het land mogelijk te maken met zware onweersbuien, inclusief hagel- en windstoten. Vooral in het Zuidoosten is de kans op intense neerslag voorlopig aanzienlijk aanwezig, volgens de berekeningen. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
8: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: De allerlekkerste gerechten? Die maak je gewoon zelf. Met heerlijke verse aardappelen, groenten en fruit van boerderijwinkel Zevenbergen in Zuidland. En heb je inspiratie nodig?
10: Probeer dan Kratje Koekendorp. Vol met groenten en fruit van boeren en tuinders uit de regio. Inclusief bijhorende recepten. Kom langs aan de Koekendorpseweg in Zuidland. Ga naar boerderijwinkelzevenbergen.nl of bezoek Boerderijwinkel Zevenbergen op Facebook.
11: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij Medisch Pedicure en Beauty Salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis. Je radio klonk nog nooit zo lekker. Met een nieuw uur Link.

Foreigner and that was yesterday. Het is 19 juni vandaag, speciale dag. Dan zijn mensen jarig. Glennis Grace wordt 48. Rebecca Loos, die wordt vandaag 49. Brian Head Welch, dat is een gitarist en zanger, wordt vandaag 56. We feliciteren vandaag Boris Johnson. Ooit was hij premier van Engeland, wordt 62. En Paula Abdul is jarig, die wordt 64. Kathleen Turner, de actrice, wordt 72. Salman Rushdie, die schrijver, die wordt 79 vandaag. En misschien ben jij vandaag ook jarig. Van harte, maak er een mooie dag van. Jij bent er vandaag eventjes in het middelpunt van de belangstelling. Jij bent de superster. Of zoals Jamie zegt.

0: Actueel.
1: De werkzaamheden aan de nieuwe ontmoetingsplek voor jongeren bij skatepark Zwanemeer in Oostvoorne zijn deze week van start gegaan. Op woensdag 24 juni staat de officiële opening op het programma en worden omwonenden en jongeren uit de omgeving van harte uitgenodigd om de opening bij te wonen. Meer informatie over de officiële opening op 24 juni wordt binnenkort gedeeld via de kanalen van de gemeente Voorne aan Zee.
0: De beste programma's. Regio Nieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar. Dit

Years and Years van King naar Maria McKee en Show Me Heaven. En Max en Andy Grammer, The Thing I Love. De 19e juni is het vandaag, Werelddrenteldag. De Europese dag tegen woninginbraak. De internationale dag van uitbanning van seksueel geweld tijdens conflicten. Maar het is ook vandaag echt etendag. Ja, echt eten. Dus echt eten. Hè? Niet iets wat bewerkt is en uit de supermarkt komt. Maar wat je gewoon vers koopt bij een boerderijwinkel bijvoorbeeld. Dit is Bob Tarrets. I Don't Like Mondays. Je hoort opnieuw Blink.

0: Flink reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
3: Alle eendjes zwemmen in het water.
4: Fout! Alle eendjes rijden.

0: Doe eens Zuid-Holland.
1: Doe eens gek. Huur een eend.
0: Kruip tijdens het volgende groepsuitje achter het stuur van een klassieke De Jevo en ontdek samen met vrienden, familie en collega's de Zuid-Hollandse eilanden. Eendverhuur.info bezorgt je een superleuke dag. Vol avontuur en plezier. En sluit dan die te gekke dag af met een gezellige borrel of barbecue. Ook bij Eendverhuur.info in Hellevoetsluis.
2: Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als McQuarrie.

0: De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 11:30.
1: Regio Nieuws op Link.
2: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
3: Het RIVM heeft het Nationaal Hitteplan geactiveerd voor heel Nederland. Het plan informeert organisaties, professionals en mantelzorgers over de verwachte hitte, zodat zij hun zorg kunnen aanpassen. Vooral ouderen en jonge kinderen lopen risico op gezondheidsproblemen, zoals uitdroging en hitteberoerte. Mensen die niet goed voor zichzelf kunnen zorgen, hebben op warme dagen extra aandacht nodig. Morgen organiseert gemeente Nissewaard de Tour langs de Boer. Op verschillende locaties openen boeren en boerderijwinkels hun deuren voor bezoekers. Streekproducten proeven en zien waar eten vandaan komt staat centraal. De gemeente wil inwoners bewust maken van lokale voedselproductie. Meer informatie over locaties en activiteiten is te vinden op de website van gemeente Nissewaard. Op de N57 ter hoogte van Brielen is woensdagmiddag een vrachtwagen met container gekanteld. De container belandde op een personenauto. Beide bestuurders raakten niet gewond. De N57 werd gedeeltelijk afgesloten, evenals de toerit en de oprit naar de A15 richting Spijkenisse en Rotterdam. Weggebruikers moesten rekening houden met aanzienlijke vertraging. De oorzaak van het ongeval wordt onderzocht. De gemeente Voorn aan Zee organiseert woensdag 8 juli een inwonersavond in Droogdok Jan Blanke over het warmteprogramma. Dit bepaalt hoe woningen en gebouwen toekomstig worden verwarmd. De gemeente vraagt inwoners naar hun mening gezien mogelijke gevolgen voor woning, buurt en portemonnee. Na introductie om 7 uur volgt een informatiemarkt met details over mogelijkheden per wijk en investeringen. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
4: Link weer.
5: Later vanmiddag krijgt het land mogelijk te maken met zware onweersbuien, inclusief hagel- en windstoten. Vooral in het zuidoosten is de kans op intense neerslag voorlopig aanzienlijk aanwezig, volgens de berekening.
6: Link reclame.
7: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
8: En de grootste keus, en de scherpste prijs, en gratis bezorging, en standaard 5 jaar garantie.
9: Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk. Witkamp Trading in Hellevoetsluis is gewoon de nummer 1 in witgoed en huishoudelijke apparatuur. Betrouwbare kwaliteitsmerken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop witkamptrading.nl. Witkamp met 2 T's.
10: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Chocoparadijs. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
11: En nu terug naar de

0: The Killers en Human. Ja, wat een toffe plaat. Ik vind dat een toffe plaat. Er zijn mensen die hebben een hekel aan de Killers. Op de een of andere manier. Ik weet niet waar dat vandaan komt, maar ik heb dat niet.
1: Link.
0: Je luistert naar Link. Het is 11:30 geweest. Ik heb nieuws uit de wereld van de show is voor je over Angelina Jolie. Die zegt dat haar kinderen haar na een zware periode aanmoedigen om weer eens onder de mensen te komen en nieuwe dingen te ondernemen. En ze zegt, het heeft er ook zin in. Haar vechtlust is weer terug. En dat komt eigenlijk vanwege al het gedoe met de scheiding met Brad Pitt. Dat was een vechtscheiding, zegt ze zelf. Ik werd een beetje neergeslagen, maar die kracht komt terug, grotendeels dankzij mijn kinderen.
1: Link.
0: Dan is er ook nog nieuws over Sabrina Carpenter. Nou, eigenlijk over de stalker van Sabrina. Die heeft een contactverbod gekregen. 5 jaar om precies te zijn. Hij moet minstens 100 meter uit de buurt blijven van de Amerikaanse zangeres.
1: Link.
0: En dan is er ook nog nieuws over Mariska van Kolk. Die heeft op een latere leeftijd haar rol van grote zus weer opgepakt. Want ze heeft na jaren van afstand haar 25-jarige halfbroer Bernhard weer eens in de armen gesloten. Het leeftijdsverschil is 37 jaar. Ze hebben jarenlang minder intens contact gehad, maar ondertussen is dat alweer wel het geval.
1: Link.
0: Zo, dat was het nieuws uit de wereld van de showbiz. Dit is Billy Joel en Tell Her About It.

0: Link actueel.
1: Het Brandweermuseum in Hellevoetsluis bestaat dit jaar 100 jaar en dat wordt op 11 juli en 12 juli gevierd met een speciaal jubileumfeest. Wat is het verhaal van het Brandweermuseum uit de regio en wat kunnen bezoekers komende maand verwachten tijdens het jubileumfeest? Directeur Ben Jansen vertelde hier in het radioprogramma Het Lunch meer over.
2: Well, het is in 1926 opgericht in Utrecht. Daar is het tientallen jaren bestaan. En in 1963 is het naar Hellevoetsluis gekomen. Dus we hebben in 23 het 60 jaar bestaan al gevierd. En dit jaar zijn we met het 100 jaar bestaan bezig. Ja, we hebben heel veel activiteit op die dag. Ten eerste, het museum is gratis toegankelijk. De mensen kunnen naar binnen lopen en alles zelf bekijken. We hebben ook een tentoonstelling van Playmobil brandweerobjecten. En daarnaast hebben we buiten ook heel veel te doen. In de haven ligt Jan van Heijden, de oude blusboot. En ook een antieke blusboot van de havendienst. We hebben hem door paarden getrokken werkende stoombrandspuit. De gezamenlijke brandweer is er met hun robotblussysteem. De brandweer Hellevoetsluis staat er. We hebben beide dagen in de middag concerten van het Chantiekoor van de Rotterdamse brandweer, Barend Fox. Er is een ballonartiest, clown Kim is er. De Magirus Club met oude Magirus voertuigen. Team Brandveilig van de Veiligheidsregio. En ook nog de brandweer Haaglanden die er met een interactief toneelstukje staat over de geschiedenis van de brandweer. En dat is ook leuk om te zien. Dat zijn een aantal optredens achter elkaar als er voldoende aandacht voor is. En de materiaaltrailer van USA Nederland, Urban Search and Rescue, staat ook bij het museum. En dan hebben we voor de kinderen nog de demonstraties van de jeugdbrandweer waar de kinderen zelf aan kunnen deelnemen. Dus het is een hele berg activiteiten waar men zich goed kan vermaken, waarbij veel te zien is.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
0: De beste programma's, regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

Alphaville en Forever Young hoorde je net. Het zijn, niet de laatste plaat. Ik draai Maroon 5 nog, Stardust en Stewart ga ik nog ervoor je draaien. En dan zit het er wel op voor deze week, wat mij betreft. Ik wens je alvast een prettig weekend en een prettige dag. Voor zo direct trouwens ook, eet smakelijk. Tijdens de lunch wordt je weer bijgepraat door Perry over de avondfiets vierdaagse. En over de nominatie van de beste biep van het jaar. Die was namelijk voor de Bibliotheek Zuid-Hollandse Eilanden. Hoor je straks alles over. Mooi weekend. Tot volgende week. Hoi.

0: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt, de beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vakmensen...

0: of stukwerk, timmer, tegel of loodgieterswerk? Klusbedrijf Hellevoet, klaar de klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoet.nl.
0: Alles in één hand, dat is wel zo makkelijk.
2: Rijdt je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet? Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio, met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op Carveco.

0: Nl. Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 12 uur.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
2: Ik ben Edward Diesing. Dit is het nieuws. Goedemiddag. De afgelopen nacht hoefden er geen asielzoekers in de noodopvang van het Rode Kruis in Ter Apel te slapen. Er waren er 2073, nog altijd meer dan het maximum van 2000. Maar voor de overige mensen werd een plekje gevonden. Het is voor het eerst de noodopvang leeg bleef sinds het een maand geleden op slot ging, laat het COA weten. De locatie zit overvol, laat alleen nog kwetsbaren, vrouwen, kinderen en zieken binnen. Volgende week leggen schoonmakers en werknemers in de metaalsector en het openbaar vervoer het werk neer. De vakbonden protesteren tegen kabinetsplannen rondom AOW, WW en WIA. Werknemers in het openbaar vervoer staken woensdag, net als de schoonmakers, voor 24 uur. Werknemers in de metaalsector in Zuidoost-Brabant staken vrijdag. De politie heeft een 42-jarige Congolese Nederlander aangehouden die een straf van 13 jaar moet uitzitten voor misbruik en mishandeling van kinderen. De man was voortvluchtig uit het Verenigd Koninkrijk en werd in Berkel en Schot aangehouden. Hij sloeg na zijn veroordeling eind april op de vlucht, maar werd via informatieuitwisseling snel opgespoord. Tientallen winkels van slijterijketen Gal & Gal blijven dit weekend dicht vanwege stakingen van medewerkers. FNV kondigt stakingen voor morgen en zondag aan om een betere CO af te dwingen. Werknemers gaan niet akkoord met halvering van de zondagstoeslag en eisen meer loonsverhoging. Bij Gal & Gal werken ongeveer 1800 mensen in zo'n 600 filialen. Het weer dan nog. Het is vanmiddag tropisch warm met maxima van 30 tot lokaal wel 35 graden. Het blijft over het algemeen droog, maar lokaal is er kans op een regen- of onweersbui. Er waait een matige zuidenwind. Aan de kust draait hij naar het westen. Daar kan het dus iets koeler zijn. Tot zover nieuws.
1: Link reclame.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
5: Je bent er de hele dag voor anderen, voor je gezin, op je werk, voor iedereen. Maar wanneer neem je nou eigenlijk de tijd voor jezelf? Bij Murata Japanese Head Spa in Spijkenisse ervaar je een unieke Japanse wellnessbeleving voor hoofd, haar en geest. Warm water, zachte aanrakingen en volledige ontspanning. Reserveer jouw moment van rust online via muratajapaneseheadspa.nl. Elke dag geopend van 10 tot 10.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
6: Je radio klonk nog nooit zo lekker. Met een

Afrojack, Sia en David Guetta, Awake Tonight, hoorde hier bij Link Lunch, het programma waarin we je bijpraten tijdens lunchtijd over wat er allemaal gaat gebeuren in de regio Voorne-Putten en wat het laatste nieuws natuurlijk is. Met vandaag natuurlijk ook weer diverse gasten in de uitzending die jou gaan bijpraten over dat laatste nieuws uit Voorne-Putten. We hebben zometeen Dennis Klein in de studio over de avond fietsvierdaagse Nissewaard. En later dit uur bellen we ook nog met Mirjam van Bibliotheek Zuid-Hollandse Eilanden. Dat gaat allemaal over de nominatie voor BIEB van het jaar 2026. En we kijken natuurlijk ook weer in de Link Regio Agenda. Wat staat er allemaal in Nissewaard en Voorne aan Zee op het programma? En natuurlijk op deze tropische dag draaien we extra veel zomerse muziek. Dit is Link Lunch tot 1 uur vanmiddag met nu Kim Wild.

0: Kim Wilde en Kids in America hoorde je hier bij Link. De streekomroep van Voor in de Putten. En wij hebben een gast in de studio. Want van maandag 22 juni tot en met donderdag 25 juni... vindt een nieuwe editie van de Avond Fietsvierdaagse in Zwaard plaats. Deelnemers van jong tot oud kunnen meedoen aan afstanden. Diverse afstanden om de regio Voor in de Putten te ontdekken. En lekker natuurlijk ook sportief bezig te zijn. Het evenement wordt jaarlijks georganiseerd door Tourclub Voor in de Putten. En Dennis Klein is in de studio aangeschoven om hier meer over te vertellen. Goedemiddag Dennis.
1: Ja, dankjewel.
0: Leuk dat je er bent en komt vertellen over de fietsvierdaagse.
1: Hartelijk dank voor de uitnodiging.
0: Ja, wat kun je in eerste instantie meer vertellen over de Tourclub Voor in de Putten? Want jullie zijn organisator van de avond fietsvierdaagse. Hoe ben je hierin terechtgekomen en wat is het verhaal achter de vereniging?
1: Ja, ik ben op een gegeven moment door een buurman enthousiast gemaakt over het fietsen. En alleen fietsen is leuk. Samen fietsen is nog leuker. En in een groepje mee fietsen is het allerleukste. En zo ben ik toen beland bij de Tourclub Voor in de Putten. Nou, en ook daar, er zijn natuurlijk bepaalde mensen die altijd weer taakjes willen opnemen. En zo heb je natuurlijk wat bestuurlijke functies gekregen door de jaren heen. En dan raak je betrokken bij allerlei organisaties. De Tourclub Voor in de Putten, die is in maart 77 is die opgericht. Dus volgend jaar zijn we 50 jaar oud. En momenteel hebben we zo'n 140 leden. En in de statuten van de Tourclub staat vermeld: de vereniging heeft het doel het activeren en stimuleren van recreatie op de fiets in de ruimste zin van het woord. Dus we zijn niet aan fiets gebonden of aan wat dan ook gebonden. Het gaat om het plezier dat we gaan maken. Wat wij doen is recreatief en sportief fietsen zonder wedstrijdelement. Gemiddelde snelheid is absoluut niet voor ons van belang. Het plezier staat voorop. En we hebben een samen uit, samen thuis principe. We rijden niemand eraf, zoals wielrenners dat willen zeggen. En in principe is elke fiets geschikt. Eigenlijk de lichtfiets dan niet, want ja, die vinden we niet zo handig in een peloton. Daar kijk je zo makkelijk overheen. Mm. En de Tourclub Voor in de Putten die deelt het clubhuis met de PCR Delta en de TVS 90, de triathlonvereniging, aan het wielrenpad achter de SEO en de Botlek, zeg maar, aan dat gedeelte, aan dat Hartenkanaal.
0: Ja, want je refereerde er net inderdaad al een heel klein beetje aan. Maar dus bijvoorbeeld elektrische fietsen, daar mogen mensen ook op deelnemen?
1: Uiteraard. De Tourclub is ontstaan uit wielrennersgroepen. Mm-hmm. We hebben nog steeds een A, een B en een C groep voor wielrenners voornamelijk. Elke groep heeft zo weer zijn eigen specifieke snelheid en afstand. Maar sinds 2 jaar hebben we ook de D-groep, ABC, en dan hebben we de D-groep. En onderbiedig noemen wij die de dikke bandengroep. En die is voor tourfiets geschikt. En of het nou elektrisch ondersteund is of niet, dat maakt niet uit. Hm. Want nogmaals, de gemiddelde snelheid, dat maakt ons niet uit. Dat gaat om de lol. En die D-groep die rijdt dan zeg maar tochtjes van zo'n 50 kilometer per uur. Sorry. Afstanden van zo'n 50 kilometer. Ja. Met een gezapig tempootje. En elektrisch ondersteund of normaal, dat maakt niet uit.
0: Waar is de passie voor fietsen en het organiseren hiervan bij jou ooit vandaan gekomen?
1: Ja, ik haal er gewoon plezier uit. Ik vind het leuk om dingen te doen. En dat jouw inspanningen ook weer een lach op de gezicht teweeg brengt bij deelnemers of bij leden. Dat is mijn drijfveer.
0: Hoe is het ooit ontstaan om deze avondfietsvierdaagse te organiseren?
1: Wat ik zeg, de club bestaat 50 jaar, dus we doen ook al 50 jaar die avondfietsvierdaagse organiseren. En in bestuursfuncties die worden door de jaren heen overgenomen. En zo ben ik ook in die rol van de avondfietsvierdaagse organisatie gerold. Dus ja, dat is eigenlijk een natuurlijk verloop.
0: We kwamen al een beetje inderdaad over wat de komende editie allemaal gaat gebeuren. Maar wat voor afstanden zijn er? Wie kunnen er deelnemen? Wat is de praktische informatie?
1: Ja, nou, het leuke van de avondfietsvierdaagse is, het maakt dus niet uit wat voor een fiets je hebt. Het maakt ook niet uit welke leeftijd je hebt. Mensen van 8 jaar tot 88 jaar die kunnen meedoen in allerlei soorten samenstellingen, als gezin of als met opa en oma. En dan gewoon op een sportieve manier of juist een recreatieve manier doe je dan deelnemen. Speciaal voor kinderen, om de laagdrempelig te maken, zijn kinderen onder de 14 jaar die zijn gratis. Je hoeft geen inschrijfgeld te betalen, mits onder begeleiding van een volwassene. En dan kunnen ze kiezen uit 4 afstanden. En dat is wat we zeggen, speciaal voor de jongere mensen, de 10. En dan hebben we nog de 15, de 25 en de 35 kilometer, als je wat sportiever bent voor de langere afstand. De deelnemers krijgen een

0: een stempelkaart. Daar kunnen ze de routes mee af. Ze krijgen een routebeschrijving. Waar de geschreven teksten staat hoe wanneer je links en rechts voor gaat. En we hebben ook op de routebeschrijving een QR-code staan. En dan kunnen ze zeg maar met hun telefoon een app installeren. En dan wordt je telefoon een navigatietoestel. Dus dan word je genavigeerd. Gebruik je dan wel de telefoon graag een geschikte telefoonhouder op het stuur. Zodat je wel je twee handjes aan het stuur kan houden. Dat is ook voor de veiligheid.
1: Ja. Ja, mooi inderdaad. En qua routes, in voorgaande edities langs bijvoorbeeld boerderijen, polders, is dat dit jaar ook weer van toepassing?
0: Ja, ik kan wel een paar voorbeelden geven van waar we in het verleden zijn geweest. Bijvoorbeeld de ruïne van Heenvliet hebben we gestempeld. Diverse molens tot in Nieuw-Beijerland en kerken. De kerk in Abbenbroek en Simonshaven en Spijkenisse. En dit jaar gaan we bij de kerkje in Hekelingen. Diverse buurthuizen en wijkcentra in de Kreek in Noord, de Havelingen in Heenvliet. Stichtingen en instellingen waar we op visite zijn geweest, zoals de Pameijer Stichting als voorbeeld. Of de Leeuw van Putten, het gemaal van voormalige stoomgemaal. Verenigingen als de schietvereniging in Abbenbroek, schietvereniging Diana is dat. We zijn bij Chanticoren op bezoek geweest, bij de EHBO-vereniging. Diverse boerderijen of boerderijwinkels doen we altijd weer aan. Een bierbrouwerij zijn we geweest en op de Wijngaard. En af en toe doen we ook de brandweerkazerne aan. Dus ja, als ik door voor de Putten fiets, dan kan ik eigenlijk zeggen, nou, daar hebben we wel. Veel bekende locaties.
1: Veel leuke dingetjes om ook een inkijkje te geven wat er allemaal op die route allemaal gebeurt bij verschillende partijen. Is er bijvoorbeeld net zoals nu is het boven de 30 graden. Wordt er ook iets met een hitteprotocol? Hebben jullie daar plannen voor? Of natuurlijk onweersbuien is natuurlijk ook een factor. Wat voor maatregelen en plannen? Ja, je hoopt het natuurlijk niet, maar ligt er klaar eventueel?
0: Ja, sinds gisteren is dan het nationale hitteprotocol in werking getreden. Nou goed, gelukkig zijn wij van de avond fietsvierdaagse. We doen het evenement vooral 's avonds, dus dan is de temperatuur afgekoeld. Maar ja, het grootste risico is dan natuurlijk weer het onweer. Zo houden wij nauwlettend het KNMI in de gaten, de weerswaarschuwingen. En daar acteren wij op. En speciaal dan dit jaar voor de hogere temperaturen. Zorg goed voor de hydratatie. Dus de deelnemers dienen dan graag een bidonnetje of een flesje met water mee te nemen. Zodat ze kunnen drinken onderweg. En wij zullen dan zorgen dat die onderweg ook weer gevuld kan worden. En we hebben ook wat fietsbegeleiders en EHBO. Die zullen ook water bij zich hebben. We zullen zorgen dat op de stempelpost er een jerrycannetje staat waaruit getapt kan worden. En we hebben nog een veegauto of een ophaaldienst. Als dat nodig is, dan zullen we ook het nodige aan vocht meegeven.
1: Dus diverse maatregelen inderdaad. Dennis, we gaan zo meteen nog eventjes verder praten. Maar eerst is dit Ed Sheeran met Shape of You.

0: of You.
1: De man met ontelbaar veel hits op zijn naam, Ed Sheeran. En Shape of You hoorde hier bij Link Lunch. En we hebben nog steeds Dennis van de Avondfiets Vierdaagse in Nissewaard hier in de studio. En ja, we hadden het net al over een beetje de praktische informatie over Tourclub Voorne Putten. En daarop terugkomend, ja, hoe lang zijn jullie eigenlijk als team bezig om al de routes uit te zetten, alle praktische informatie rond te krijgen? Wanneer begint de voorbereiding al?
2: We beginnen eigenlijk, het denken is het hele jaar door, want fiets je door de polder en denk je, oh, dat is misschien wel een leuke geschikte locatie. Maar echt het praktische, dat is meestal in januari dat we beginnen. En dan hebben we in juni het evenement, dus we zijn bijna een half jaar bezig met de voorbereidingen. De organiserende mensen, dus een groepje van een man of 6, 7, die zijn daar druk mee. We gaan eerst globaal bekijken wat gaan we vandaag of dit jaar doen. En dan gaan we op jacht zeg maar, naar leuke, markante stempelposten en eind- en startlocaties. En nagelang dat lukt en de mensen bereid zijn om mee te werken, maken we daar de routes voor. Elk jaar maken we trouwens nieuwe routes, dus het is nooit een copy-paste van een ander jaar of zo. En dan gaan we beginnen met het zoeken van wat subsidies en wat sponsoringen. En op een gegeven moment dan zijn de routes klaar. Dan hebben we weer vrijwilligers die de routes alvast gaan voorrijden. Dat de teksten kloppen en dat een gemiddelde fietser dat dan ook begrijpt. En dat ze dus goed het rondje kunnen afleggen. En als dat geregeld is, ja, dan gaan we langzaam naar de finale stap. Er worden de routebeschrijving uitgeprint. De vergunning is aangevraagd. En dan zijn we zover. Dan gaan we de wethouder van sport, die komt op startschot doen. Die moet natuurlijk gevraagd worden. De burgemeester, die wordt op de laatste avond, die schiet ons weg. De fietsvrienden, is een stichting die met gehandicapten of cliëntelen, zeg maar, bijvoorbeeld van de Zuidwester, die fietsen dan op de laatste avond ook mee. Die worden dan ook benaderd en die gaan ook alvast de route verkennen. Die hebben wat bredere fietsen, dus moeten niet smalle paaltjes op de route staan en dat soort dingen. Of er staan dijkjes op. Dat zijn allemaal dingen waar we rekening mee houden. En dan na een half jaar is het zover. En dan mogen we aanstaande maandag de 49e editie gaan beginnen.
1: Ja, als je dan terugkijkt op inderdaad edities eerder. Wat zijn verhalen die altijd bijblijven over de fiets Vierdaagse?
2: Ja, nou, wat ik al zei, we maken routes en we verkennen ze en we rijden ze nog eens een keertje na. Maar er zijn altijd bepaalde verrassingen mogelijk. Zo eens een keer herinner ik me een bepaald dijkje.

0: ergens in de buurt van Zwarte Waal. Dat was een grindpad. En nou goed, dat grind dat lag er al jaren waarschijnlijk. En dat was goed ingereden. En dat was goed over te fietsen. Maar iemand vond het nodig om precies in de week vooraf dat wij ons evenement gaan doen, om daar nieuw grind te leggen.
1: Oh.
0: En, nou ja, zoals grindbakken op circuits maken, dat rent behoorlijk af. Dus ja. Dat was voor de deelnemers niet doorheen te ploeteren. Ja, dat zijn van die dingetjes die je bij blijft. Of een keer een omgevallen boom ineens op de route, dat verzin je ook niet. Maar goed, we hebben gelukkig fietsende organisatoren, de begeleiders die meegaan en die kunnen adequaat handelen. En die hebben alle fietsen van de deelnemers van die avond over die boomstam moeten tillen.
1: Ja.
0: Nou, dat zijn van die leuke dingen die je wel bijstaan.
1: Die bijblijven. Zijn er de komende tijd nog meer activiteiten vanuit het Tourclub naast de avondfietsvierdaagse?
0: Ja, de Tourclub zelf is natuurlijk druk met zijn eigen programma. Hè, wat ik al zei, de A-groepen, de D-groepen. Voor de avondfietsvierdaagse, dat is iets jaarlijks. De Tourclub voor de punten spant zich ook onder andere in voor beginnende racefietsers. Je koopt zo'n racefiets met die smalle bandjes. Je hebt er nog nooit op gereden. En dan? Nou, dan bieden wij daar een trainingje voor aan om je daar wat comfortabeler op te voelen. Hoe je een noodstop maakt en hoe je een scherpe bocht moet maken, hoe je moet klimmen, dat soort dingen. Dus ja, dat zijn ook dingen waar de Tourclub mee bezig is.
1: Waar kunnen mensen meer informatie vinden over de avondfietsvierdaagse? En is het nog mogelijk om jezelf aan te melden of zitten jullie al vol?
0: Ja, nee. Mijn streven is dit jaar 200 deelnemers. Er is toch een leven voor en na corona, zeg maar. Voor de corona ging het gestaag mooi rond de 200 deelnemers. En ja, we blijven nu maar hangen tussen de 120, 130 deelnemers. Ik wil echt weer, als voor corona, zeg maar, naar de 200. Ik wil eigenlijk zo veel deelnemers dat we eigenlijk te weinig medailles hebben ingekocht.
1: Ja.
0: Dan ben ik tevreden.
1: Dan is het geslaagd, inderdaad. En als als er nog mensen zitten te luisteren en denken, nou, dit vind ik leuk om aan mee te doen, waar kunnen ze meer informatie vinden?
0: Ja, nou, de stempelkaarten. Iedere deelnemer krijgt een stempelkaart. Die zijn nu nog te koop in de voorverkoop. En dan zijn ze €3,50, nog iets goedkoper dan op de inschrijfdag. Die zijn momenteel nu nog te koop, vandaag en morgen. Morgen sluiten voorin. Kees van Dijk aan de Theemsweg, clubsponsor van ons. En Wijk Totaal aan de Marrewijklaan, ook clubsponsor. Daar kun je nu nog inschrijven. En anders heb je daar geen tijd voor. Op onze website, Tourclub voor de Putten, dat is www.tcvp.nl. Daar staat een verwijzing naar de avondfietsvierdaagse. En dan kun je ook nog met een QR-code inschrijven.
1: Oké, dus dan kunnen we mensen.
0: Anders, maandagavond 22 juni om 19:30. Half zeven, neemt u mij niet kwalijk, kunt u ook nog op de inschrijftafel ter plekke inschrijven.
1: Dennis, dankjewel dat je langs wilde komen om inderdaad het erover te hebben. En alvast heel veel plezier en succes komende week.
0: Dankjewel.
2: Link reclame. Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl. Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business. Chocoparadijs.nl. Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
3: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
2: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
3: Check sundays.nl.
4: Wat een drama, die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
5: Simpel. We hebben gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
4: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
5: Heerlijk Thuis. Een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
6: Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie.

0: reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebarantstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoof. Zet de tijd op 12:30.
1: Regio Nieuws op Link.
2: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel. Morgen organiseert gemeente Nissewaard de Tour langs de Boer. Op verschillende locaties openen boeren en boerderijwinkels hun deuren voor bezoekers. Streekproducten proeven en zien waar eten vandaan komt staat centraal. De gemeente wil inwoners bewust maken van lokale voedselproductie. Meer informatie over locaties en activiteiten is te vinden op de website van gemeente Nissewaard. Het RIVM heeft het Nationaal Hitteplan geactiveerd voor heel Nederland. Het plan informeert organisaties, professionals en mantelzorgers over de verwachte hitte, zodat zij hun zorg kunnen aanpassen. Vooral ouderen en jonge kinderen lopen risico op gezondheidsproblemen, zoals uitdroging en hitteberoerte. Mensen die niet goed voor zichzelf kunnen zorgen, hebben op warme dagen extra aandacht nodig. Op de N57 ter hoogte van Brielle is woensdagmiddag een vrachtwagen met container gekanteld. De container belandde op een personenauto. Beide bestuurders raakten niet gewond. De N57 werd gedeeltelijk afgesloten, evenals de toerit en de oprit naar de A15 richting Spijkenisse en Rotterdam. Weggebruikers moesten rekening houden met aanzienlijke vertraging. De oorzaak van het ongeval wordt onderzocht. De gemeente Voorne aan Zee organiseert woensdag 8 juli een inwonersavond in Droogdok Jan Blanke over het warmteprogramma. Dit bepaalt hoe woningen en gebouwen toekomstig worden verwarmd. De gemeente vraagt inwoners naar hun mening, gezien mogelijke gevolgen voor woning, buurt en portemonnee. Na introductie om 7 uur volgt een informatiemarkt met details over mogelijkheden per wijk en investeringen. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
3: Link weer.
4: Het is vanmiddag tropisch warm met maxima van 30 tot lokaal wel 35 graden. Het blijft over het algemeen droog, maar lokaal is er kans op regen of onweersbui. Er waait een matige zuidenwind. Aan de kust draait hij naar het westen. Daar kan het dus iets koeler.
1: Link reclame.
5: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: De allerlekkerste gerechten? Die maak je gewoon zelf. Met heerlijke verse aardappelen, groenten en fruit van boerderijwinkel Zevenbergen in Zuidland. En heb je inspiratie nodig? Probeer dan Kratje Koekendorp. Vol met groenten en fruit van boeren en tuinders uit de regio. Inclusief bijbehorende recepten. Kom langs aan de Koekendorpseweg in Zuidland. Boerderijwinkel Zevenbergen. Iedere dag groenten en fruit met een lach.
7: Voel je dat het is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Voorne in Helftsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op BeWellVoorne.nl. BeWell Voorne. Balans begint hier.
8: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage, waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.

0: Caro Emerald en Liquid Lunch hoor die hier bij Link. En het is weer tijd om in de agenda te kijken.
1: Wat is er te doen in de regio?
2: Dit is de Link Agenda.
0: Ja, en in de Link Agenda is te vinden dat van 2 juli tot en met 4 juli... het jaarlijkse zomerfeest in Tinten weer op het programma staat. Dit jaar kun je aan het evenemententerrein aan de Loddelandsdijk weer terecht voor optredens van onder andere Travassie, Gebroeders Co. en de Wannabies. Meer informatie over het zomerfeest in Tinten vind je op tinten.nl. En in datzelfde weekend op zaterdag 4 juli... staat een nieuwe editie van Voorne in Telling op het programma. Tijdens deze dag wordt het militaire erfgoed op Voorne weer op verschillende locaties tot leven gebracht. En de activiteiten vinden allemaal tussen 11 en 5 uur 's middags plaats. En zijn allemaal gratis te bezoeken. En meer informatie over alle activiteiten en de locaties die je kunt bezoeken tijdens voorinstelling. Die zijn allemaal te vinden in een overzicht op frontaal.info. Heb je zelf een evenement die je organiseert? Of heb je een tip voor in onze agenda? Laat het dan vooral weten. Stuur een mailtje naar redactie@linkmedia.nl. Bel ons 0181 20 10 20. Of natuurlijk een berichtje op facebook.com/linkonline. Of linkmedia op Instagram.

eerste programma's. Regio Nieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar. Dit

Ja, misschien is dit toch wel de zomerhit van het jaar. Justin de Wild en Cheerio hoorde je hier bij Link Lunch. Bibliotheek Zuid-Hollandse Eilanden is dit jaar genomineerd voor de titel Beste Biep van Nederland 2026. En hierbij behoren zij tot de 5 genomineerden voor de titel. En het bijzondere aan dit verhaal is dat de nominatie betrekking heeft op 2 vestigingen die elkaar elke dag versterken.

0: En dat is bibliotheek in Cultuurhuis Nieuwe Veste. En de bibliotheek in het winkelcentrum De Struithoek in Hellevoetsluis. We willen hier natuurlijk veel meer over weten. En daarom hangt Mirjam van Bibliotheek Zuid-Hollandse Eilanden nu aan de lijn. Goedemiddag, Mirjam.
1: Goedemiddag.
0: Ja, allereerst natuurlijk gefeliciteerd met de nominaties. Kun je wat meer vertellen over de titel Beste Biep van Nederland en hoe deze nominaties tot stand komen?
1: Zeker. Allereerst wil ik zeggen dat we natuurlijk super blij zijn dat we genomineerd zijn. Dat is natuurlijk echt al een waardering, alleen om een nominatie te krijgen. Elk jaar worden bibliotheken voorgedragen. En dan krijgen ze bezoek van een mystery guest en van een jury. En zo komt uiteindelijk tot stand dat één bibliotheek zich beste bibliotheek van Nederland mag noemen.
0: Ja,
1: een jaar lang.
0: Ja, en dan komt eigenlijk een beetje de hamvraag. Maar waar denken jullie jezelf als bibliotheek mee te onderscheiden van alle andere bibliotheken? Dat jullie met die titel er vandoor mogen gaan?
1: Ja, goede vraag natuurlijk. We hebben ook best wel wat goede concurrenten. We hebben onder andere Bibliotheek Bonaire als concurrent. Die is ook genomineerd. Maar wij onderscheiden ons denk ik heel erg met dat we met twee vestigingen zijn genomineerd in Hellevoetsluis. En dat zijn eigenlijk twee vestigingen die elkaar aanvullen. En het mooie daarvan is dat we één vestiging vorig jaar hebben geopend. Dankzij de gelden vanuit het Rijk, de herstelgelden voor bibliotheken. En eigenlijk is het de bibliotheek in het winkelcentrum van Hellevoetsluis is een vooruitgeschoven post van het cultuurhuis. En eigenlijk met wat we daar aanbieden, daar versterken we elkaar. We doen alles voor alle inwoners en op verschillende plekken.
0: En dat maakt ga verder, sorry.
1: Nee, praat verder.
0: Ja, wat was jullie eerste reactie binnen het team? Want jullie hoorden in één keer twee nominaties binnen. Wat was de eerste reactie die binnen het team kwam?
1: Ja, heel blij en heel trots. Het is natuurlijk echt top als je genomineerd wordt. Dus we voelen ons eigenlijk al winnaars alleen al door de nominatie.
0: Ja, wat is dat ook wat het voor jullie als team betekent? Dat dat je gewoon blij bent dat al het werk een soort van gewaardeerd wordt door middel van deze nominatie?
1: Ja, vooral dat, inderdaad. En vooral ook allebei de vestigingen. In het cultuurhuis hebben we echt een grote collectie. Hebben we een hele druk café. Hebben we veel activiteiten gericht op cultuur, ontmoetingen, lezingen, aanschuifkoor. En er komen dagelijks heel veel mensen die we kunnen helpen. En sinds vorig jaar dan ook in het winkelcentrum. En het winkelcentrum is echt een wat laagdrempeligere vestiging. We behandelen iedereen natuurlijk in elke vestiging heel persoonlijk. Maar daar is het wel echt persoonlijk. Daar word je echt altijd gezien. En je komt in het winkelcentrum of om je boeken gewoon in te leveren. Of voor wat extra hulp bij bijvoorbeeld digitale vragen. Bij taal, maar ook gewoon even om een padje te maken. Voor een krantje te lezen. En natuurlijk belangrijk, want dat is het belangrijkste van het winkelcentrum. Daar werken we heel nauw samen met onze partners. Die maken ook veel gebruik van de vestiging. En daarmee willen we eigenlijk zorgen dat je altijd heel makkelijk laagdrempelig hulp kunt krijgen. Van wie dan ook.
0: Hoe gaat het nu verder, nu de nominatie binnen is? Kunnen inwoners van Voorneput helpen met stemmen? Of is er een andere manier?
1: Hoe
0: gaat het in zijn werk?
1: Nou, de komende tijd ontvangen wij in beide vestigingen mystery guests. Wat ik al zei, dus dat is wel hartstikke leuk. Want wij weten natuurlijk niet wie het zijn en die komen ons eigenlijk gewoon beoordelen. En dan op 2 september komt de vakjury, komt naar Hellevoetsluis, naar beide vestigingen. En dan kunnen we gaan stemmen van 1 tot en met 31 oktober. En dan kan dus ook het publiek gaan stemmen.
0: En dan uiteindelijk, wanneer wordt de uitslag bekend of is dat nog niet bekendgemaakt?
1: Ja, 5 november.
0: Kijk.
1: 5 november krijgen we de uitslag.
0: Als je nu zou mogen vertellen waarom jullie er met de titel vandoor mogen gaan, wat zou je dan zeggen over de Bibliotheek Zuid-Hollandse Eilanden?
1: Heel kort dan, zeker. In een korte zin, ja. We hebben gewoon een uniek concept. We versterken elkaar met de vestigingen. En dat doen we eigenlijk alleen maar voor iedereen en voor alle inwoners. Zodat ze allemaal mee kunnen blijven doen. Of je nou een cursus wilt volgen. Of je nou gewoon een krantje wilt lezen, een boek wilt lenen. Eigenlijk daarom. We zijn gewoon uniek. Het is een uniek concept.
0: Mirjam, dankjewel dat je even aan de lijn wilde komen. En nogmaals gefeliciteerd. En hou ons vooral op de hoogte over als
1: Zeker.
0: Er nieuws is. Hè?
1: Zeker. En we roepen jullie natuurlijk dadelijk ook allemaal op om te stemmen.
0: Daar gaan we zeker contact over houden. Mirjam, dankjewel en een fijne dag verder.
1: Hetzelfde.

Miss Montreal en Just a Flirt. Hoorde je hier als ene laatste plaat van Link Lunch voor vandaag. Want de klok loopt alweer bijna rond 1 uur. Dus we gaan zo meteen het stokje natuurlijk weer overdragen. Maar we kijken eerst nog eventjes online. Want wat is er op de website linkmedia.nl allemaal voor actueel nieuws te vinden? Nou, de woonzorglocatie aan die Galileilaan in Spijkenisse, die is officieel geopend. En door middel van een rode loper. Alles daarover kun je op de website lezen. Maar ook de avondvierdaagse in Geervliet, die is afgelast vanwege de verwachte weersomstandigheden. En ook de Rijnes die maatregelen neemt aan de bulkmachine met het statiegeld. Door storingen wordt deze op woensdag en vrijdagochtend eventjes buiten gebruik genomen vanwege die werkzaamheden en alles daarover. Lees je op onze website linkmedia.nl. Ja, en dat was hem voor deze week. Maar volgende week zijn we weer terug. Maandag weer tussen 12 en 1 met een nieuwe Link Lunch. En tot die tijd blijf je natuurlijk altijd op de hoogte van het laatste nieuws hier op Voor de Putten. En kun je dat vinden op onze website. Maar blijf hem ook gewoon lekker op de radiozender houden. Want vanavond onder andere natuurlijk weer Extended Dance. Waar de voetjes van de vloer gaan. Dus hou hem hier en ik spreek je maandag weer. Hoi!

0: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt, de beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Wat een drama die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
4: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
3: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
4: Heerlijk Thuis, een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
5: Alle eendjes zwemmen in het water.
6: Fout! Alle eendjes rijden door Zuid-Holland.
7: Doe eens gek, huur een eend.
6: Kruip tijdens het volgende groepsuitje achter het stuur van een klassieke Deux-Jeuvo en ontdek samen met vrienden, familie en collega's de Zuid-Hollandse eilanden. Eendverhuur.info bezorgt je een superleuke dag. Vol avontuur en plezier. En sluit dan die te gekke dag af met een gezellige borrel of barbecue. Ook bij eendverhuur.info in Hellevoetsluis.
8: Hey, kruidenkoker.
9: Ja, wat nou weer?
8: Ik heb een Gerse tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
9: Nee, nog niet.
8: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen. Alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
9: Oh ja, joh.
8: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info, kringloop-warenhuis.nl.
9: Nou, dat heb je goed gedaan.
8: Kringloop Warenhuis Hellevoetsluis.
9: Zeker.
8: Ja toch, niet dan? Echt wel.
10: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 1 uur.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
11: Ik ben Edward Diesing. Dit is het nieuws. Goedemiddag. De afgelopen nacht hoefden er geen asielzoekers in het noodopvang van het Rode Kruis in Ter Apel te slapen, meldt het COA. Er waren er 2073, nog altijd meer dan het maximum van 2000, maar voor de overige mensen werd een plekje gevonden. Het is voor het eerst dat de noodopvang leeg bleef sinds het vorige maand op slot ging. De locatie zit wel overvol, laat alleen nog kwetsbaren, vrouwen, kinderen en zieken binnen. Volgende week leggen schoonmakers en werknemers in de metaalsector en het openbaar vervoer het werk neer. De vakbonden protesteren tegen kabinetsplannen rond AOW, WW en VIA. Werknemers in het openbaar vervoer staken woensdag, net als de schoonmakers, voor 24 uur. Werknemers in de metaalsector in Zuidoost-Brabant staken vrijdag. In steden van het zuiden van Libanon zijn zeker 18 mensen omgekomen door Israëlische luchtaanvallen. Het Israëlische leger bevestigt dat het aanvallen uitvoerde op Hezbollah-strijders en infrastructuur in Zuid-Libanon. Woensdag tekenden de Verenigde Staten en Iran een intentieverklaring om een einde te maken aan de oorlog. En daarin staat ook de afspraak dat er ook in Libanon geen militaire acties meer mogen zijn. En tientallen winkels van Gal & Gal blijven dit weekend.

0: En dicht vanwege stakingen van medewerkers. Werknemers gaan niet akkoord met halvering van de zondagtoeslag en eisen meer loonsverhoging. Medewerkers van Kruidvat en Ethos leggen op Vaderdag het werk neer. Ook daar ontevredenheid over de voorstellen van werkgevers voor drooggisterijmedewerkers. Het weer dan nog. Het is vanmiddag tropisch warm met maximaal van 30 tot lokaal wel 35 graden. Het blijft over het algemeen droog, maar lokaal is er kans op een regen- of onweersbui. Er waait een matige zuidenwind. Aan de kust draait hij naar het westen. Daar kan het dus iets koeler zijn. Tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Chocoparadijs. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
4: Rijd je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
5: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de dure automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
6: Met zonnepanelen kunt u als bedrijf veel geld besparen op de energiekosten. Maar zijn ze ook volgens de voorschriften gemonteerd en dus brandveilig? Zorg dat u als bedrijf in orde bent voor uw verzekering. En laat Scope Inspect BV een Scope 10 of 12 keuring uitvoeren, zodat u met een gerust hart kunt ondernemen en doen waar u goed in bent. Scope Inspect BV. Als het verzekeringstechnisch helemaal in orde moet zijn, kijk op scope-inspect.nl.
7: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
8: Je radio klonk nog nooit zo lekker. Met een

0: Link actueel.
1: In het weekend van zaterdag 27 juni en zondag 28 juni staat 2 dagen vol actie op het programma aan het Oostvoornse Meer. Tijdens het zomer-event kun je terecht voor allerlei activiteiten, waar je onder andere kunt genieten van watersport en entertainment. Wat kunnen bezoekers allemaal verder verwachten volgend weekend? Emiel Heindijk van de Voornse Windsurfvereniging schoof in de studio aan om het over dit evenement in Oostvoorne te hebben.
2: We starten zaterdag met diverse clinics die gevolgd kunnen worden in windsurfen, wingfoilen, kite en subyoga. Daar kunnen eventueel mensen zich nog voor opgeven. We hebben wedstrijden van Holland Windsurfing, van wingfoilwedstrijden. We hebben DJ's, we hebben foodtrucks, er staat een halfpipe waar de clinics voor opgegeven worden. We hebben een grote tent met bar, muziek, dus een heel compleet evenement hebben we die dag. We hopen op lekker weer en een beetje wind rond de 20 knopen. Dan is dat prima voor ons om te surfen.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
0: De beste programma's. Regionieuws.

0: reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.

0: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo. De audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
1: Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als McQuarrie.

0: De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 14:30.
1: Regio Nieuws op Link.
2: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel. Morgen organiseert gemeente Nissewaard de Tour langs de Boer. Op verschillende locaties openen boeren en boerderijwinkels hun deuren voor bezoekers. Streekproducten proeven en zien waar eten vandaan komt staat centraal. De gemeente wil inwoners bewust maken van lokale voedselproductie. Meer informatie over locaties en activiteiten is te vinden op de website van gemeente Nissewaard. Het RIVM heeft het Nationaal Hitteplan geactiveerd voor heel Nederland. Het plan informeert organisaties, professionals en mantelzorgers over de verwachte hitte, zodat zij hun zorg kunnen aanpassen. Vooral ouderen en jonge kinderen lopen risico op gezondheidsproblemen, zoals uitdroging en hitteberoerte. Mensen die niet goed voor zichzelf kunnen zorgen, hebben op warme dagen extra aandacht nodig. De gemeente Voorn aan Zee organiseert woensdag 8 juli een inwonersavond in Droogdok Jan Blanke over het warmteprogramma. Dit bepaalt hoe woningen en gebouwen toekomstig worden verwarmd. De gemeente vraagt inwoners naar hun mening gezien mogelijke gevolgen voor woning, buurt en portemonnee. Na introductie om 7 uur volgt een informatiemarkt met details over mogelijkheden per wijk en investeringen. 3 maanden na de gemeenteraadsverkiezingen vertrekt Remco van Schijndel als raadslid in Nissewaard. De 42-jarige volksvertegenwoordiger van coalitiefractie Nissewaard Lokaal stapt op omdat hij onvoldoende tijd kan vrijmaken voor het raadswerk naast zijn nieuwe baan en privéleven. Van Schijndel is het eerste raadslid dat vertrekt net nu de coalitie is gevormd. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
3: Link weer.
4: Het is vanmiddag tropisch warm met maxima van 30 tot lokaal wel 35 graden. Het blijft over het algemeen droog, maar lokaal is er kans op een regen- of onweersbui. Er waait een matige zuidenwind. Aan de kust draait hij naar het westen. Daar kan het dus iets koeler.
1: Link reclame.
5: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vakmensen van

0: stucwerk, timmer, tegel of loodgietenswerk? Klusbedrijf Hellevoet. Klaart de klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoet.nl.
0: Alles in één hand. Dat is wel zo makkelijk.
2: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoet Sluis.
3: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
2: Sunday's Hellevoet Sluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoet Sluis.
4: Check sundays.nl.
5: Tennissen, Pluto Sport, rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: Link Actueel.
1: De gemeente Voorne aan Zee organiseert op woensdag 8 juli tussen 7 en 9 uur 's avonds een inwonersavond in het droogdok Jan Blank in Hellevoetsluis. Op deze avond worden de plannen voor een warmteprogramma in Voorne aan Zee toegelicht. Het warmteprogramma is een plan hoe woningen en gebouwen in de toekomst worden verwarmd. De informatieavond gaat om 7 uur van start met een korte uitleg en hierna kunnen bezoekers rondlopen over een informatiemarkt. Hier krijg je informatie over welke mogelijkheden er zijn voor verschillende wijken, in gesprek gaan met medewerkers van de gemeente, meer te weten komen over investeringen en wat daarop van invloed is. Daarnaast kun je ook reageren op voorbeelden en concrete doelen. Meer informatie over de inwonersavond is te lezen in een artikel op onze website, linkmedia.nl.
0: De beste programma's, regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar. Dit

0: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt, de beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: De allerlekkerste gerechten? Die maak je gewoon zelf. Met heerlijke verse aardappelen, groenten en fruit van boerderijwinkel Zeebergen in Zuidland. En heb je inspiratie nodig? Probeer dan Kratje Koekendorp. Vol met groenten en fruit van boeren en tuinders uit de regio. Inclusief bijbehorende recepten. Kom langs aan de Koekendorpseweg in Zuidland. Ga naar boerderijwinkelzevenbergen.nl of bezoek Boerderijwinkel Zevenbergen op Facebook.
4: Haperende telefoongesprekken, een webshop die iedere week wel een keer offline was en ook nog eens traag internet op kantoor. Ik heb er allemaal last van gehad. Totdat ik alles overliet aan VDLX. Ze hebben me vakkundig geholpen met internet, telefonie en mijn webshop. Zo kon ik met weinig technische kennis doen wat ik het liefste doe. Ondernemen.
5: VDLX, jouw vaste partner voor IT en telecomoplossingen. Lage kosten en hoge kwaliteit. VDLX. Meer weten? Kijk op vdlx.nl.
6: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vakmensen...

0: of stukwerk, timmer, tegel of loodgieterswerk. Klusbedrijf Hellevoet. Klaar te klus, snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoet.nl.
0: Alles in één hand. Dat is wel zo makkelijk.
2: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 2:00.
3: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
4: Ik ben Edvard Diesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. In heel het land lopen nog meer wegen- en spoorwegprojecten, wegens oplopende kosten en miljardentekorten, vertraging op. Dat zegt minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat in een interview in de Telegraaf. Vanaf nu gaat het geld eerst naar onderhoud. Bezien moet worden of er nog iets overblijft voor nieuwe projecten die het laagst in prioriteit komen. Die worden eerst langs een strenge meetlat gelegd voor er überhaupt aan begonnen kan worden, zegt Karremans. Het aantal vastgestelde ebola-gevallen in Congo en Oeganda blijft stijgen. Er zijn nu 894 meldingen, waaronder 232 doden. Een stijging van 35%. Groot probleem bij het indammen van het virus ligt bij het opsporen van contacten van de mensen bij wie het virus is vastgesteld. Komt onder meer door de onrustige situatie in de door ebola getroffen provincies. Mensen slaan vaak op de vlucht voor opluin geweld in het gebied. Afgelopen nacht hoefden er geen asielzoekers in een

0: noodopvang in Ter Apel te slapen. Nog altijd meer dan het maximum van 2000, maar voor de overige mensen werd een plekje gevonden. Het is voor het eerst dat de noodopvang leeg bleef sinds het vorige maand dichtging. De locatie zit overvol, laat alleen nog kwetsbaren, vrouwen, kinderen en zieken binnen. In steden van het zuiden van Libanon zijn zeker 18 mensen omgekomen door Israëlische luchtaanvallen. Het leger zegt dat het aanvallen uitvoerde op Hezbollah-strijders en infrastructuur in het Zuid-Libanon. Woensdag tekenden de Verenigde Staten en Iran een intentieverklaring om een einde te maken aan de oorlog. Daarin staat ook de afspraak dat er ook in Libanon geen militaire acties meer mogen zijn. Het weer dan nog. Het is vanmiddag tropisch warm met maximaal van 30 tot lokaal wel 35 graden. Het blijft over het algemeen droog, maar lokaal is er kans op een regen- of onweersbui. Er waait een matige zuidenwind. Aan de kust draait hij naar het westen. Daar kan het dus iets koeler zijn. Tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Rijdt je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
4: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
5: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op BeWellForne.nl. BeWell Forne. Balans begint hier.
6: Spijkenissen? Zin in een heerlijke verse haring? Kom naar de Visboer bij metrostation Spijkenissen Centrum. Onze haring is dagelijks vers en volgens velen de lekkerste van Spijkenissen. Zacht van smaak, mals van structuur en altijd van topkwaliteit. Kom vandaag nog langs en proef zelf waarom zoveel haringliefhebbers kiezen voor de Visboer bij metrostation Spijkenissen Centrum. De lekkerste haring van Spijkenissen. Geopend van maandag tot en met zaterdag. Dag van 10 tot 6.
7: Kooi en vijverliefhebber? Dan voelt u zich bij KooiCare Hoekse Waard als een vis in het water. KooiCare is een ware belevenis met echt alles op het gebied van koois, vijvers, voeders, onderhoud en medicijnen. We gaan zelf 2 maal per jaar naar Japan om de mooiste vissen te selecteren. Dus wilt u echt unieke, maar betaalbare koois in uw vijver? Kijk dan op kooicarehoeksewaard.nl. Of nog beter, kom op de koffie in onze showroom aan de Mijlweg 6D in Schravendeel.
8: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
9: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
8: Met een nieuw

0: Je kunt die dag tussen 1 en 5 uur 's middags op een veilige manier door een telescoop kijken om de zon te bewonderen. De amateurastronomen staan voor je klaar met speciale telescopen om de zon op een bijzondere manier te laten zien. Meer informatie over deze activiteit vind je op sterrenwacht-tweelingen.nl.
1: De beste programma's. Regio Nieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: Flink reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben

0: we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
1: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij Medisch Pedicure en Beauty Salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
2: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
3: De service van vroeger.
4: In ons ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebaranstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoog. Zet de tijd op 2:30.
5: Regio Nieuws op Link.
6: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel. Het RIVM heeft het Nationaal Hitteplan geactiveerd voor heel Nederland. Het plan informeert organisaties, professionals en mantelzorgers over de verwachte hitte, zodat zij hun zorg kunnen aanpassen. Vooral ouderen en jonge kinderen lopen risico op gezondheidsproblemen, zoals uitdroging en hitteberoerte. Mensen die niet goed voor zichzelf kunnen zorgen, hebben op warme dagen extra aandacht nodig. Morgen organiseert gemeente Nissewaard de Tour langs de Boer. Op verschillende locaties openen boeren en boerderijwinkels hun deuren voor bezoekers. Streekproducten proeven en zien waar eten vandaan komt staat centraal. De gemeente wil inwoners bewust maken van lokale voedselproductie. Meer informatie over locaties en activiteiten is te vinden op de website van gemeente Nissewaard. 3 maanden na de gemeenteraadsverkiezingen vertrekt Remco van Schijndel als raadslid in Nissewaard. De 42-jarige volksvertegenwoordiger van coalitiefractie Nissewaard Lokaal stapt op omdat hij onvoldoende tijd kan vrijmaken voor het raadswerk naast zijn nieuwe baan en privéleven. Van Schijndel is het eerste raadslid dat vertrekt net nu de coalitie is gevormd. Op de N57 ter hoogte van Brielen is woensdagmiddag een vrachtwagen met container gekanteld. De container belandde op een personenauto. Beide bestuurders raakten niet gewond. De N57 werd gedeeltelijk afgesloten, evenals de toerit en de oprit naar de A15 richting Spijkenisse en Rotterdam. Weggebruikers moesten rekening houden met aanzienlijke vertraging. De oorzaak van het ongeval wordt onderzocht. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
7: Link weer.
8: Het is vanmiddag tropisch warm met maxima van 30 tot lokaal wel 35 graden. Het blijft over het algemeen droog, maar lokaal is er kans op een regen- of onweersbui. Er waait een matige zuidenwind. Aan de kust draait hij naar het westen. Daar kan het dus iets koeler.
9: Link reclame.
10: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
11: En de grootste keus, en de scherpste prijs, en gratis bezorging, en standaard 5 jaar garantie. Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk. Witkamp Trading in Hellevoetsluis is gewoon de nummer 1 in witgoed en huishoudelijke apparatuur. Betrouwbare kwaliteitsmerken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop witkamptrading.nl. Witkamp met 2 T's.
12: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business.
13: Chocoparadijs.nl.
12: Chocoparadijs.nl.
14: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
15: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
14: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen.

0: Parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
1: Check sundays.nl.
2: En nu terug naar de muziek. Dit is Link.

0: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt, de beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo. De audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
4: Alle eendjes zwemmen in het water.
5: Fout! Alle eendjes rijden door Zuid-Holland.
6: Doe eens gek, huur een eend.
5: Kruip tijdens het volgende groepsuitje achter het stuur van een klassieke Deux-Chevaux en ontdek samen met vrienden, familie en collega's de Zuid-Hollandse eilanden. Eendverhuur.info bezorgt je een superleuke dag. Vol avontuur en plezier. En sluit dan die te gekke dag af met een gezellige borrel of barbecue. Ook bij eendverhuur.info in Hellevoetsluis.
7: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Briele jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 3:00.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
8: Ik ben Edvard Diesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Vanwege oplopende kosten en miljarden tekorten lopen in heel Nederland nog meer wegen- en spoorprojecten vertraging op, zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat in een interview in de Telegraaf. Vanaf nu gaat het geld eerst naar onderhoud. Bezien moet worden of er nog iets overblijft voor nieuwe projecten die het laagst in prioriteit komen. Die worden eerst langs een strenge meetlat gelegd voordat er überhaupt aan begonnen kon worden, zegt Karremans. De ministerraad is akkoord met de wet die het verheerlijken van terrorisme strafbaar stelt, bijvoorbeeld door IS-video's te delen of met een Hamas-vlag te zwaaien, zegt justitieminister Van Weel tegen nu.nl. De terrorismewet leek er niet te komen omdat coalitiepartij D66 tegen was, maar de wet mag nu toch worden ingediend. Het voorstel wordt naar de Tweede Kamer gestuurd en kan bogen daar op een meerderheid. Afghaanse tolken die voor Nederlandse militaire en overheidsmissies hebben gewerkt in Afghanistan willen een uitzonderingspositie, zeggen ze tegen de NOS nadat ze te horen hebben gekregen dat ze geen verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd meer krijgen. Ze worden gewezen op het Europees Asiel- en Migratiepact dat vorige week in werking is gezet. Daarin staat dat geen permanente asielvergunning meer kan worden verleend aan asielzoekers. In plaats daarvan krijgen ze een nieuwe verblijfsvergunning van maximaal 3 jaar. En in Zuid-Libanon zijn zeker 18 mensen omgekomen door Israëlische luchtaanvallen. Het leger zegt dat het aanvallen uitvoerde op Hezbollah-strijders en infrastructuur in Zuid-Libanon. Woensdag tekenden de Verenigde Staten en Iran nog een intentieverklaring om een einde te maken aan oorlog. Daar staat ook de afspraak dat er ook in Libanon geen militaire acties meer mogen zijn. Het weer dan nog. Het is vanmiddag tropisch warm met maxima van 30 tot lokaal wel 35 graden. Het blijft over het algemeen droog, maar lokaal is er kans op een regen- of onweersbui. Er waait een matige zuidenwind. Aan de kust draait hij naar het westen. Daar kan het dus iets koeler zijn. Tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
9: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde Hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof.

0: spijkenissen. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
1: Wat een drama, die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
2: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
1: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
2: Heerlijk Thuis. Een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
3: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
4: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
3: Met een nieuw uur Link.

0: Link Actueel.
1: Organiseer jij binnenkort een leuke activiteit of heb je een nieuwstip voor onze redactie? Via radio, televisie en online blijf je bij Link Media 24/7 op de hoogte van het laatste nieuws op Voorne Putten. Onze redactie is altijd op zoek naar nieuws en daar kunnen we jouw hulp goed bij gebruiken. Mail naar redactie@linkmedia.nl en wie weet komt jouw tip binnenkort langs op de kanalen van Link Media.
0: De beste programma's, regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar. Dit

0: reclame.
1: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
3: En de grootste keus, en de scherpste prijs, en gratis bezorging, en standaard 5 jaar garantie.
4: Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk. Witkamp Trading in Hellevoetsluis is gewoon de nummer 1 in witgoed en huishoudelijke apparatuur. Betrouwbare kwaliteitsmerken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop witkamptrading.nl. Witkamp met 2 T's. Goedkope
5: poetspullen.nl. Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys voor de beste prijs. Bestel online in de webshop of bezoek onze fysieke winkel aan de Aldebarantstraat 1 in Spijkenisse. Goedkopepoetspullen.nl. De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 3:30.
6: Regio Nieuws op Link.
7: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel. Het RIVM heeft het Nationaal Hitteplan geactiveerd voor heel Nederland. Het plan informeert organisaties, professionals en mantelzorgers over de verwachte hitte, zodat zij hun zorg kunnen aanpassen. Vooral ouderen en jonge kinderen lopen risico op gezondheidsproblemen, zoals uitdroging en hitteberoerte. Mensen die niet goed voor zichzelf kunnen zorgen, hebben op warme dagen extra aandacht nodig. Morgen organiseert gemeente Nissewaard de Tour langs de Boer. Op verschillende locaties openen boeren en boerderijwinkels hun deuren voor bezoekers. Streekproducten proeven en zien waar eten vandaan komt staat centraal. De gemeente wil inwoners bewust maken van lokale voedselproductie. Meer informatie over locaties en activiteiten is te vinden op de website van gemeente Nissewaard. De gemeente Voorn aan Zee organiseert woensdag 8 juli een inwonersavond in Droogdok Jan Blanke over het warmteprogramma. Dit bepaalt hoe woningen en gebouwen toekomstig worden verwarmd. De gemeente vraagt inwoners naar hun mening gezien mogelijke gevolgen voor woning, buurt en portemonnee. Na introductie om 7 uur volgt een informatiemarkt met details over mogelijkheden per wijk en investeringen. 3 maanden na de gemeenteraadsverkiezingen vertrekt Remco van Schijndel als raadslid in Nissewaard. De 42-jarige volksvertegenwoordiger van coalitiefractie Nissewaard Lokaal stapt op omdat hij onvoldoende tijd kan vrijmaken voor het raadswerk naast zijn nieuwe baan en privéleven.

0: Van Schijndel is het eerste raadslid dat vertrekt, net nu de coalitie is gevormd. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
1: Link weer.
2: Het is vanmiddag tropisch warm met maxima van 30 tot lokaal wel 35 graden. Het blijft over het algemeen droog, maar lokaal is er kans op een regen- of onweersbui. Er waait een matige zuidenwind. Aan de kust draait hij naar het westen. Daar kan het dus iets koeler.
3: Link reclame.
4: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Spijkenissen? Zin in een heerlijke verse haring?
6: Kom naar de Visboer bij metrostation Spijkenisse Centrum. Onze haring is dagelijks vers en volgens velen de lekkerste van Spijkenisse. Zacht van smaak, mals van structuur en altijd van topkwaliteit. Kom vandaag nog langs en proef zelf waarom zoveel haringliefhebbers kiezen voor de Visboer bij metrostation Spijkenisse Centrum. De lekkerste haring van Spijkenisse. Geopend van maandag tot en met zaterdag van 10 tot 6.
7: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
8: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Chocoparadijs. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
9: Rijdt je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
10: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
3: En nu terug naar de muziek. Dit is Link.
11: Hit the beat and take it to the verse now.

0: 4 juli staat een nieuwe editie van Voor- en Instelling op het programma. Tijdens deze dag wordt het militaire erfgoed op Voorne op verschillende locaties tot leven gebracht. De activiteiten vinden tussen 11 uur 's ochtends en 5 uur 's middags plaats en zijn gratis te bezoeken. Meer informatie over alle activiteiten en de locaties die je kunt bezoeken tijdens Voorne Instelling zijn te vinden op frontaal.info.
1: De beste programma's, regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt, de beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Spijkenissen? Zin in een heerlijke verse haring?
4: Kom naar de Visboer bij metrostation Spijkenisse Centrum. Onze haring is dagelijks vers en volgens velen de lekkerste van Spijkenisse. Zacht van smaak, mals van structuur en altijd van topkwaliteit. Kom vandaag nog langs en proef zelf waarom zoveel haringliefhebbers kiezen voor de Visboer bij metrostation Spijkenisse Centrum. De lekkerste haring van Spijkenisse. Geopend van maandag tot en met zaterdag van 10 tot 6.
5: Wat een drama, die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
6: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
5: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
6: Heerlijk Thuis. Een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
7: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas. Op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
8: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday Sellevoetsluis.

0: relaxed ambiance, lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonbanken, waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
1: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
0: Check sundays.nl.
2: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Briele jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 4 uur.
3: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
4: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. De ministerraad is akkoord met de wet die het verheerlijken van terrorisme strafbaar stelt. Bijvoorbeeld door IS-video's te delen of met een Hamas-vlag te zwaaien. Dat zegt justitieminister Van Weel. De terrorismewet leek er niet te komen omdat coalitiepartij D66 tegen was. Maar de wet mag nu toch worden ingediend. Het voorstel wordt nu naar de Tweede Kamer gestuurd. Daar kan het bogen op een meerderheid. Vanwege oplopende kosten en miljardentekorten lopen in heel Nederland nog meer wegen- en spoorwegprojecten vertraging op, zegt minister Karmans van Infrastructuur en Waterstaat. Vanaf nu gaat eerst geld naar onderhoud. Daarna moet bekeken worden of er nog wat overblijft voor nieuwe projecten die het laagst in de prioriteit staan. Die worden dan eerst kritisch bekeken voor er überhaupt aan begonnen kan worden, zegt Karmans. Afghaanse tolken die voor Nederlandse militaire en overheidsmissies hebben gewerkt in Afghanistan willen een uitzonderingspositie, nadat ze te horen hebben gekregen dat ze geen verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd meer kregen. Ze worden gewezen op het Europese asiel- en migratiepact dat vorige week in werking is gezet. Daarin staat dat geen permanente asielvergunning meer kan worden verleend aan asielzoekers. In plaats daarvan krijgen ze een nieuwe verblijfsvergunning van maximaal 3. Het aantal vastgestelde ebola-gevallen in Congo en Oeganda blijft stijgen. Er zijn nu 894 meldingen, waaronder 232 doden. Een stijging van 38%. Groot probleem bij het indammen van het virus ligt bij het opsporen van de contacten van de mensen bij wie het virus is vastgesteld. Het weer dan nog. Het is vanmiddag tropisch warm met maxima van 30 tot lokaal wel 35 graden. Het blijft over het algemeen droog, maar lokaal is er kans op een regen- of onweersbui. Er waait een matige zuidenwind. Aan de kust draait hij naar het westen. Daar kan het dus iets koeler zijn. Tot zover het nieuws.
3: Link reclame.
5: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op bewellforne.nl. Bewellforne. Balans begint hier.
7: En de grootste keus, en de scherpste prijs, en gratis bezorging, en standaard 5 jaar garantie.
8: Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk.
9: Witkamp Trading in Hellevoetsluis is gewoon de nummer 1 in witgoed en huishoudelijke apparatuur. Betrouwbare kwaliteitsmerken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop witkamptrading.nl. Witkamp met 2 T's.
10: Je bent er de hele dag voor anderen, voor je gezin, op je werk, voor iedereen. Maar wanneer neem je nou eigenlijk de tijd voor jezelf? Bij Murata Japanese Head Spa in Spijkenisse ervaar je een unieke Japanse wellnessbeleving voor hoofd, haar en geest. Warm water, zachte aanrakingen en volledige ontspanning. Reserveer jouw moment van rust online via muratajapaneseheadspa.nl. Elke dag geopend van 10 tot 10.
11: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
3: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
12: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
3: Met een nieuw

0: Link actueel.
1: Van 2 juli tot en met 4 juli staat het jaarlijkse zomerfeest in Tinte weer op het programma. Dit jaar kun je aan het evenemententerrein aan de Loddelandse Dijk terecht voor optredens van onder andere Travassie, de Gebroeders Co en de Wannabies. Meer informatie over het zomerfeest in Tinte vind je op tinte.nl.
0: De beste programma's, regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar. Dit

0: reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij medisch pedicure en beauty salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
3: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo. De audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
4: Rijdt je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
5: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren op carveco.nl.
6: De service van vroeger met de kennis van nu. Garagebedrijf Van Hoof.
7: In ons ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens

0: Kijken aan de Aldebarantstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoog. Zet de tijd op 4:30.
1: Regio Nieuws op Link.
2: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel. Morgen organiseert gemeente Nissewaard de Tour langs de Boer. Op verschillende locaties openen boeren en boerderijwinkels hun deuren voor bezoekers. Streekproducten proeven en zien waar eten vandaan komt staat centraal. De gemeente wil inwoners bewust maken van lokale voedselproductie. Meer informatie over locaties en activiteiten is te vinden op de website van gemeente Nissewaard. Het RIVM heeft het Nationaal Hitteplan geactiveerd voor heel Nederland. Het plan informeert organisaties, professionals en mantelzorgers over de verwachte hitte, zodat zij hun zorg kunnen aanpassen. Vooral ouderen en jonge kinderen lopen risico op gezondheidsproblemen, zoals uitdroging en hitteberoerte. Mensen die niet goed voor zichzelf kunnen zorgen, hebben op warme dagen extra aandacht nodig. 3 maanden na de gemeenteraadsverkiezingen vertrekt Remco van Schijndel als raadslid in Nissewaard. De 42-jarige volksvertegenwoordiger van coalitiefractie Nissewaard Lokaal stapt op omdat hij onvoldoende tijd kan vrijmaken voor het raadswerk naast zijn nieuwe baan en privéleven. Van Schijndel, het eerste raadslid dat vertrekt, net nu de coalitie is gevormd. Op de N57 ter hoogte van Brielen is woensdagmiddag een vrachtwagen met container gekanteld. De container belandde op een personenauto. Beide bestuurders raakten niet gewond. De N57 werd gedeeltelijk afgesloten, evenals de toerit en de oprit naar de A15 richting Spijkenisse en Rotterdam. Weggebruikers moesten rekening houden met aanzienlijke vertraging. De oorzaak van het ongeval wordt onderzocht. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
3: Link weer.
4: Het is vanmiddag tropisch warm met maxima van 30 tot lokaal wel 35 graden. Het blijft over het algemeen droog, maar lokaal is er kans op regen of onweersbui. Er waait een matige zuidenwind. Aan de kust draait hij naar het westen. Daar kan het dus iets koeler.
1: Link reclame.
5: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
7: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business.
8: Chocoparadijs.nl.
7: Chocoparadijs.nl.
9: Met zonnepanelen kunt u als bedrijf veel geld besparen op de energiekosten. Maar zijn ze ook volgens de voorschriften gemonteerd en dus brandveilig? Zorg dat u als bedrijf in orde bent voor uw verzekering. En laat Scope Inspect BV een Scope 10 of 12 keuring uitvoeren, zodat u met een gerust hart kunt ondernemen en doen waar u goed in bent. Scope Inspect BV. Als het verzekeringstechnisch helemaal in orde moet zijn, kijk op scope-inspect.nl.
1: En nu terug naar...

0: Link actueel.
1: Bibliotheek Zuid-Hollandse Eilanden is dit jaar genomineerd voor de titel Beste Bib van Nederland 2026. Hierbij behoren zij tot de 5 genomineerden voor de titel. En het bijzondere aan dit verhaal is dat de nominatie betrekking heeft op 2 vestigingen die elkaar elke dag versterken. De bibliotheek in Cultuurhuis Nieuwe Vesten en de bibliotheek in winkelcentrum De Struitshoek in Hellevoetsluis. Mirjam van Bibliotheek Zuid-Hollandse Eilanden hing aan de lijn om meer te vertellen over de nominatie.
2: Allereerst wil ik zeggen dat we natuurlijk super blij zijn dat we genomineerd zijn. Dat is natuurlijk echt al een waardering, alleen al om een nominatie te krijgen. Elk jaar worden bibliotheken voorgedragen. En dan krijgen ze bezoek van mystery guest en van een jury. En zo komt uiteindelijk tot stand dat één bibliotheek zich beste bibliotheek van Nederland mag noemen. Maar wij onderscheiden ons denk ik heel erg met dat we met 2 vestigingen zijn genomineerd in Hellevoetsluis. En dat zijn eigenlijk 2 vestigingen die elkaar aanvullen. En het mooie van is dat we 1 vestiging vorig jaar hebben geopend. Dankzij de gelden vanuit het Rijk, de herstelgelden voor bibliotheken. En eigenlijk is het de bibliotheek in het winkelcentrum Hellevoetsluis is een vooruitgeschoven post van het Cultuurhuis. En eigenlijk met wat we daar aanbieden, daar versterken we elkaar. We doen alles voor alle inwoners op verschillende plekken.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
0: De beste programma's. Regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo. De audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
3: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vak...

0: of stukwerk, timmer, tegel of loodgieterswerk? Klusbedrijf Hellevoet klaart de klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoet.nl.
0: Alles in één hand. Dat is wel zo makkelijk.
2: Rijd je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
3: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
4: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Aan elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 5:00.
5: De wereld in 2 minuten.

0: laatste nieuws hoor je op Link.
1: Goedemiddag, dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De politie maakt jacht op de bouwers van geheime opbergplekken in auto's. Criminelen gebruiken die ruimtes om wapens, drugs en geld te verstoppen. Sinds begin dit jaar is niet alleen het hebben, maar ook het maken van zo'n verstopplek strafbaar. De politie zag afgelopen jaren steeds meer auto's met zo'n geheime verstopplek. Ze worden ingebouwd in dashboards, achterbanken of dubbele wanden. Lange tijd kon de politie er niks tegen doen. Ze was pas strafbaar als er ook echt iets illegaals in lag. Klimaatminister Stientje van Veldhoven trekt geen extra geld uit om de aanschaf van zonnepanelen te stimuleren, ondanks dat de markt volledig op zijn gat ligt. Ze raadt mensen vooral aan om naar hun eigen situatie te kijken. Het hangt er echt vanaf hoe je dak ligt, zegt ze. De verkoop van zonnepanelen bereikte vorig jaar een absoluut dieptepunt. De grote boosdoener is het afschaffen van de salderingsregeling. De ministerraad is akkoord met de wet die het verheerlijken van terrorisme strafbaar stelt. Bijvoorbeeld door IS-video's te delen of met een Hamas-vlag te zwaaien. Dat zegt justitieminister David van Wiel tegen nu.nl. De terrorismewet leek er niet te komen omdat coalitiepartij D66 tegen was. En de politie onderzoekt of de dood van een man in Rotterdam-Vreewijk te maken heeft met de hevige stroomstoring die delen van Rotterdam-Zuid vorige week trof. Volgens Rijnmond is de man mogelijk overleden omdat zijn beademingsapparatuur stopte met werken toen de stroom uitviel. Het weer tenslotte. Vanavond begint zonnig, maar vanuit het zuiden trekt de bewolking snel binnen. Later op de avond barsten een aantal zware buien los. En die kunnen flink wat overlast veroorzaken. Denk er dan veel regen in korte tijd, maar ook onweer, hagel en zware windstoten. Vannacht trekken de stevige buien via het oosten en noordoosten het land weer uit. Vanuit het zuiden klaart het op en bij weinig wind blijft het 17 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Link reclame.
2: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
4: Hey, kreutzenkoker.
5: Ja, wat nou weer?
4: Ik heb een Gerse tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
5: Nee, nog niet.
4: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen, alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing, ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
5: Oh ja joh.
4: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info? Kringloop-warenhuis.nl.
5: Nou, dat heb je goed gedaan.
4: Kringloop-warenhuis Hellevoetsluis.
5: Zeker.
4: Ja toch, niet Tom? Echt wel.
0: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
6: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
0: Met een nieuw uur Link.

0: Link Actueel.
1: De werkzaamheden aan de nieuwe ontmoetingsplek voor jongeren bij skatepark Zwanemeer in Oostvoorne zijn deze week van start gegaan. Op woensdag 24 juni staat de officiële opening op het programma en worden omwonenden en jongeren uit de omgeving van harte uitgenodigd om de opening bij te wonen. Meer informatie over de officiële opening op 24 juni wordt binnenkort gedeeld via de kanalen van de gemeente Voorne aan Zee.
0: De beste programma's. Regio Nieuws, de Link Agenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar. Dit.

0: Flink reclame. Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Chocoparadijs. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
2: Wat een drama, die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
3: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
2: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
3: Heerlijk Thuis. Een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
4: Rijd je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
5: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avond. Avonturen op carveco.nl.
6: Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys voor de beste prijs. Bestel online in de webshop of bezoek onze fysieke winkel aan de Aldebarantstraat 1 in Spijkenisse. Goedkopepoetspullen.nl. De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 5:30.
0: Regio Nieuws op Link.
7: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel. Morgen organiseert gemeente Nissewaard de Tour langs de Boer. Op verschillende locaties openen boeren en boerderijwinkels hun deuren voor bezoekers. Streekproducten proeven en zien waar eten vandaan komt staat centraal. De gemeente wil inwoners bewust maken van lokale voedselproductie. Meer informatie over locaties en activiteiten is te vinden op de website van gemeente Nissewaard. Het RIVM heeft het Nationaal Hitteplan geactiveerd voor heel Nederland. Het plan informeert organisaties, professionals en mantelzorgers over de verwachte hitte, zodat zij hun zorg kunnen aanpassen. Vooral ouderen en jonge kinderen lopen risico op gezondheidsproblemen, zoals uitdroging en hitteberoerte. Mensen die niet goed voor zichzelf kunnen zorgen, hebben op warme dagen extra aandacht nodig. Op de N57 ter hoogte van Brielle is woensdagmiddag een vrachtwagen met container gekanteld. De container belandde op een personenauto. Beide bestuurders raakten niet gewond. De N57 werd gedeeltelijk afgesloten, evenals de toerit en de oprit naar de A15 richting Spijkenisse en Rotterdam. Weggebruikers moesten rekening houden met aanzienlijke

0: vertraging. De oorzaak van het ongeval wordt onderzocht. 3 maanden na de gemeenteraadsverkiezingen vertrekt Remco van Schijndel als raadslid in Nissewaard. De 42-jarige volksvertegenwoordiger van coalitiefractie Nissewaard Lokaal stapt op omdat hij onvoldoende tijd kan vrijmaken voor het raadswerk naast zijn nieuwe baan en privéleven. Van Schijndel is het eerste raadslid dat vertrekt net nu de coalitie is gevormd. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op bewellforne.nl. Bewellforne. Balans begint hier.
4: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
5: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
6: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
5: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
6: Check sundays.nl.
7: En nu terug naar de

0: Link actueel.
1: Zaterdag 4 juli staat een nieuwe editie van Hellevoetsluis Maritiem op het programma. Bezoekers kunnen in de haven van Hellevoetsluis terecht voor activiteiten als de drakenbootrace en de roeiregata, waar een race over 15 kilometer wordt afgelegd. Het evenement gaat om 8 uur 's ochtends van start en eindigt na een feestelijke afsluiting rond 9 uur 's avonds. Meer informatie en het gehele programma van Hellevoetsluis Maritiem vind je op hellevoetsluismaritiem.nl.
0: De beste programma's. Regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar. Dit

0: Flink reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij medisch pedicure en beauty salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde

0: De schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
1: De allerlekkerste gerechten, die maak je gewoon zelf. Met heerlijke verse aardappelen, groenten en fruit van boerderijwinkel Zevenbergen in Zuidland. En heb je inspiratie nodig? Probeer dan Kratje Koekendorp. Vol met groenten en fruit van boeren en tuinders uit de regio. Inclusief bijbehorende recepten. Kom langs aan de Koekendorpseweg in Zuidland. Boerderijwinkel Zevenbergen. Iedere dag groenten en fruit met een lach.
2: Hey, kruidenkoker.
3: Ja, wat nou weer?
2: Ik heb een Gerste tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
3: Nee, nog niet.
2: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen, alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
3: Oh ja, joh.
2: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info, kringloop-warenhuis.nl.
3: Nou, dat heb je goed gedaan.
2: Kringloop Warenhuis Hellevoetsluis.
3: Zeker.
2: Ja toch, niet dan? Echt wel.
4: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielle jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 6:00.
5: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
6: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
7: Een 27-jarige Almeerder heeft vandaag 28 maanden cel gekregen, waarvan 12 voorwaardelijk. Hij is veroordeeld voor de verkrachting van een destijds 15-jarig meisje tijdens Koningsdag vorig jaar in Arnhem. De man kreeg ook een contactverbod van 3 jaar en moet het slachtoffer zo'n €3.000 schadevergoeding betalen. De man had een drankje voor het meisje gekocht en duwde haar in Dixie en toen ze wilde plassen. De politie maakt jacht op de bouwers van geheime opbergplekken in auto's. Criminelen gebruiken die ruimtes om wapens, drugs en geld te verstoppen. Sinds begin dit jaar is niet alleen het hebben, maar ook het maken van zo'n verstopplek strafbaar. De politie zag afgelopen jaren steeds meer auto's met zo'n geheime verstopplek. Ze worden ingebouwd in dashboards, achterbanken of dubbele wanden. Lange tijd kon de politie er niks tegen doen. Ze was pas strafbaar als er ook echt iets illegaals in lag. Klimaatminister Stientje van Veldhoven trekt geen extra geld uit om de aanschaf van zonnepanelen te stimuleren, ondanks dat de markt volledig op zijn gat ligt. Ze raadt mensen vooral aan om naar hun eigen situatie te kijken. Het hangt er echt vanaf hoe je dak ligt, zegt ze. De verkoop van zonnepanelen bereikte vorig jaar een absoluut dieptepunt. De grote boosdoener is het afschaffen van de salderingsregeling. En de politie onderzoekt of de dood van een man in Rotterdam-Vreewijk te maken heeft met de hevige stroomstoring die delen van Rotterdam-Zuid vorige week trof. Volgens Rijnmond is de man mogelijk overleden omdat zijn beademingsapparatuur stopte met werken toen de stroom uitviel. Het weer tenslotte. Vanavond begint zonnig, maar vanuit het zuiden trekt de bewolking snel binnen. Later op de avond barsten een aantal zware buien los. En die kunnen flink wat overlast veroorzaken. Denk er dan veel regen in korte tijd, maar ook onweer, hagel en zware windstoten.